voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Jouw stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-steps zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als van wie zijn de straten van ons en stop de boten. Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het. Vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon. En het wordt dan warmer dan vandaag. 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder. En dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon. En het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden, want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als van wie zijn de straten van ons en stop de boten. Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheden. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: We vielen nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 geleend richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorinchem. Kloklobert Gorinchem bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten op onthoudt. En de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertragen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Jouw stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bedrijven en instellingen moeten zich nu al klaarmaken voor de grootscheepse werkzaamheden straks aan de wegen rond Rotterdam. Daarvoor waarschuwen Rijkswaterstaat, gemeente en de provincie. Vanaf 2029 moet het aantal auto's op de snelwegen rond Rotterdam met een vijfde omlaag om een verkeersinfarct te voorkomen, waarschuwt de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Vanaf 2029 gaat er gewerkt worden aan de drukste verkeersader van ons land, de Van Brienenoordbrug. En dat vergt een blijvende aanpassing, zo waarschuwen de overheid. Want de werkzaamheden duren zeker tot 2035. Bij een grote controle op de weg en het spoor bij Zuidplein in Rotterdam hebben handhavers gisteravond 165 boetes uitgeschreven. Ruim 60 daarvan waren voor zwartrijders die door de RET waren betrapt. Ook zijn 15 mensen op de bon gegaan omdat ze hun fatbike of elektrische step niet aan de regels voldeed. Een aantal van die fatbikes en e-step zijn in beslag genomen. Eén fatbike bleek ruim 40 km per uur te kunnen rijden. 14 mensen konden hun ID-bewijs niet laten zien en nog eens 4 mensen zijn beboet voor bedelen. De demonstratie in het Britse Dover is weer voorbij. Een grote groep gemaskerde mannen heeft enkele uren de toegang tot de veerboot geblokkeerd. Het ging om een anti-immigratieprotest. De groep scandeerde leuzen als "van wie zijn de straten? Van ons!" en "stop de boten!" Tijdens de actie stonden er lange files naar de veerhaven. Daardoor waren de veerboten naar Calais en Duinkerke moeilijk toegankelijk. De politie greep niet in. Na een paar uur vertrokken de betogers weer. Opeenvolgende Britse regeringen worstelen al jaren met een antwoord op de illegale immigranten die in kleine, onveilige boten het kanaal oversteken. En de droogte zorgt voor steeds meer problemen in en rond het Panama-kanaal. Sinds gisteren mogen er per dag minder schepen doorheen. Het aantal is teruggebracht van 36 naar 32 en het ziet er niet naar uit dat het de laatste verlaging is geweest. Door het weersverschijnsel El Niño staat het water in de twee kunstmatige meren van het meer van het kanaal te laag. Het Panama-kanaal verbindt de Atlantische en de Grote Oceaan en zo'n 5% van de wereldhandel over zee gaat door het Panama-kanaal. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. 20 graden is het vanavond en vannacht is het helder en dan koelt het ook flink af, naar een graad of 10. Morgen hebben we een dag met zon en het wordt dan warmer dan vandaag, 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Even van de AWB. De file nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorkum. Klokt over het Gorkum bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten oponthoud. En de A76 geleend richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: nog in het zuiden van het land op de A27 van Breda naar Gorinchem. Gokloop het Gorinchem bij de wegwerkzaamheden daar 10 minuten op onthoud. En de A76 geleend richting Aken bij de grenscontroles ook 10 minuten vertragen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de West-Voorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de Westvoorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de West-Voorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
9: Drechtstad FM.
10: Why should the devil have all the good music?
0: Gospel Magazine.
10: Addicted to Jesus. A to J.

Ik zeg een hele goede morgen. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert naar Drechtstraat FM. En natuurlijk weer 2 uur gezonde radioactiviteit. Want het is weer op de zondagmorgen net na 10 uur. De eerste nieuwe release kwam direct aan je voorbij. Want dat doen we altijd natuurlijk in het eerste uur. The Afters samen met Stephen Malcolm en Made for Greatness. Zoals gezegd, het eerste uur weer met nieuwe releases. En om die te vergeten natuurlijk in het tweede uur weer onze vaste rubrieken. Met deze keer ook weer een column van Peter de Borst van Ga Voort. Kortom, genoeg te doen, dus we gaan er lekker tegenaan. Dit is muziek van Strings and Heart, getiteld How It Feels to Live. En ik ben bij je, ja, tot een uurtje of 12.

van de nieuwe zangeressen aan het firmament, om het maar zo te zeggen. Je hoort de muziek van Hayley Hutchison en Splinters. Daarvoor Strings and Heart en How It Feels to Live. Ja, hoe zou dat eigenlijk voelen? Nou, ik voel me eigenlijk daar best prettig bij, zullen we maar rustig stellen. De volgende plaat is eigenlijk een soort van afwijzing van een bepaald persoon. En daar moeten we maar eens eventjes naar gaan luisteren. Het heet You're Not The One For Me. Hier is muziek van Connor Flanagan.

0: muziek van Scott Riggin en Broken Pieces. Hij heeft een nieuw album uitgebracht. En dat heet Shepherds and Wolves. Daarvoor hoorde je Connor Flanagan. En You're Not the One for Me. Is het tijd geworden voor nieuw materiaal van Sydney Alexander. Nog niet zo heel lang geleden heeft ze in de schijnwerp gestaan bij Gospel Magazine, deze Amerikaanse zangeres. En het grappige is dat ze nu bij deze nieuwe track heeft samengewerkt met Hagen. En wat is Hagen, of wie is Hagen, kunnen we beter wel zeggen. Dat is een Nederlandse DJ. En dat is dan eigenlijk wel weer leuk dat dat dan samenkomt. En zoals ik zeg, ze heeft in de schijnwerpen gestaan een tijdje terug. En dit was wat ze toen te melden had.
1: Hey everyone, this is Sydney Alexander. I'm so excited to be hanging out with you today on Gospel Magazine Radio. I'm a Christian artist with a heart for the dance and pop scene. My mission is simple. I want to take the name of Jesus into those unexpected places, the dance floors, the late night drives, and the heart of the pop world. I believe worship doesn't just happen in a pew. It happens wherever we are, and I want my music to bring that light and energy into spaces that need it most. Huge shout out to the team at Gospel Magazine Radio for giving me this platform and for always championing music that moves the soul and the feet. I'm Sydney Alexander, and you're listening to Gospel Magazine Radio. Let's get into the music.

0: deze muziek. En naar aanleiding van deze samenwerking schreef ik naar Sydney. Van, hey, wat grappig, je bent pas in de schijnwerpen geweest en nu werk je met een Nederlandse DJ. Reactie was, ja, de wereld is klein. Je hoort het, Sydney Alexander, samen met Hagen en Such a Blessing.
1: Op zoek naar muziek met inhoud, je hebt het gevonden.
2: Gospel Magazine.

0: Zo, Manifest en Tear the Dark Down, zo moet ik dat zeggen. Is tegelijkertijd de titel van een nieuwe EP die deze man heeft gemaakt. En dan is het nu tijd om het toch even wat rustiger aan te gaan doen. Een plaatje genaamd Ask Him. En het is gemaakt door Olivia Lane.
1: If

Ik hoopte dat je toch een beetje je dansschoenen aan had, om het maar zo te zeggen, bij deze plaat. Je hoorde de formatie Saints en The Track Home. En dat is afkomstig van een nieuw album en dat heet Almost Home. Ja, dat blijft dan toch best wel thuis, om het maar zo te zeggen. Daarvoor hoorde je Olivia Lane en Ask Him. Is het tijd geworden voor een eigenwijze DJ die wij... Of nee, niet een DJ, een rapper, zo moet ik dat zeggen. Tenminste, hij maakt best wel eigenwijze platen en dat maakt het eigenlijk best wel leuk. Ik heb het over meneer Roy Tosh. Hij heeft deze nieuwe single gemaakt en dat heet Escape. Hey,

deze dame is echt gewoon niet te geloven. Ze heet Sarah Reeves. Heeft in de muziekwereld al heel wat crossovers gemaakt. Dus tussen gospel en reguliere muziek in. Daarbij heeft ze zelfs samengewerkt met Armin van Buuren. Maar ze heeft haar geloof nooit losgelaten. En dat hoorde je dus in deze plaat. Made. Je hoorde muziek van Sarah Reeves. Daarvoor Roy Tosh en Escape. Is de tijd geworden voor J-Way samen met J-Money. En deze heet Good Energy.

0: het is echt heel bijzonder, deze dame. Dat kunnen we rustig wel stellen, want op de een of andere manier, als zij een liedje maakt, dan verandert dat een soort van in goud. Ik heb het over Jamie McDonald en Roots, dat was de nieuwe single. Daarvoor hoorde je J-Way samen met Jim Mani en Good Energy. En deze Jim Mani is eigenlijk niet officieel een christelijke artiest, maar is wel groot in zijn geloof, om het maar zo te zeggen. Want voor dit liedje schreef hij een vers en hij moest dat ook op zijn socials delen. Zo van, ja, deze moest even voor God. Nou, hoe mooi is dat? Daarvoor hoorde je dus Sarah Reeves en Mate. En wat een geweldige plaat is dat. En nou hoorden we ook nog muziek zometeen van Galactus Jack in samenwerking met Philippa Hanna. En die had ik even niet op mijn bingo-kaart staan, om het maar zo te zeggen. Maar daar hoor je straks meer over. Eerst is hier nog eventjes de nieuwe Dre Day Ministries.
1: I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you,

ja. Deze had ik echt even niet op mijn bingo-kaart staan. Deze samenwerking bedoel ik dan. Ik heb het over Galactus Jack samen met Philippa Hanna en Lay It Down. Is terug te vinden op een EP getiteld Revival Part 1. Ja, dat belooft wat als het Part 1 wordt. Misschien wordt het dan ook nog wel Part 2. Wie zal het zeggen? Daarvoor hoorde je Dre Day Ministries en Peace Fill My Body. Is dit eventjes een trekje genaamd Punk Rock Diamonds in the Rough? We luisteren naar Grace Graber.

dit uur dus gevuld met nieuwe releases. En mocht je nou die nieuwe releases nog een keer terug willen luisteren, of de releases terugluisteren die niet de playlist hebben gehaald, dat kan. We hebben op Spotify een playlist en dat heet Gospel Magazine. Even de woordjes aan elkaar schrijven. Het kruis met de uitzendstrale. Zorg ervoor dat je op de goede plek bent. We gaan ons opmaken voor het nieuws. En daarna ben ik terug met nog een uurtje gezonde radioactiviteit. Yvette Luna brengt ons naar het nieuws met Where You Go, I'll Go. En ze begon wel erg vroeg natuurlijk. Dat doen we nog even opnieuw. Ja, dat heb je met die enthousiaste zangeressen.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de West-Voorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Kerststad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Gospel Magazine.
9: Kerststad FM.
10: Why should the devil have all the good music?
11: Gospel Magazine.
10: Addicted

hartelijk welkom in het tweede uur gezonde radioactiviteit. Deze werd geopend door Bay Turner samen met Natalie Grant en Somebody Sprayin'. Zometeen de schijnwerper flashback met Aris Ford. Maddie Jane zetten we in de schijnwerper. En we hebben een column met Peter de Borst van Gaafwoord. En we gaan een beetje ondeugend doen, want we gaan belletje trekken. Daarachteraan staat een Nederlandstalig moment. En eerlijk gezegd moet ik je zeggen dat dat dezelfde is als vorige week, want het paste eigenlijk best wel mooi bij de column. Daarbij heb ik Waiting losgelaten op de platencollectie en daarmee de schijf van 5 samengesteld. Kortom, we hebben weer genoeg te doen. En voordat we aan dat feest gaan beginnen, hebben we hier nog één

0: nog even de sfeer voelen van de schijnwerper van vorige week. Je hoorde even in de herhaling Aris Ford met Lifeline. Aris Ford die natuurlijk vorige week in de schijnwerper stond met drie tracks. En nu hebben we een nieuwe.
1: Spot uit! Schijnwerper aan.
0: Ja, die knalt er wel even uit, hè, die jingle. Dat kunnen we rustig wel stellen. Maddie Jane staat in de schijnwerper. Deze jonge dame is 27 jaar oud. Echter was ze gewoon al heel lang geleden bezig met covers allemaal opnemen. En dat ook op de socials te klakken, om het maar zo te zeggen. Echter ondertussen schrijft ze haar eigen liedjes. En is dat echt allemaal over het geloof, om het maar zo te zeggen. En dat betekent dat we daar zo meteen eens even lekker naar gaan luisteren. Want ze is bijzonder creatief als het gaat om haar muziek. Zometeen hoor je Upper Hand. Daarna If It's Not You van de EP Almighty. En die komt uit 2025. Maar we beginnen met de single die we vorige week als nieuw presenteerden. Die heet In The Name. Kortom, in de schijnwerper staat Maddie Jane.

0: wat mij betreft is dit popmuziek op een hoger niveau. Je hoorde Maddie Jane en If It's Not You van haar EP Almighty. En dat kwam uit in, eigenlijk vorig jaar, dus 2025. Daarvoor Upper Hand. En als eerste hoorde je de nieuwe single die vorige week als nieuw werd gepresenteerd, In The Name. Echt geweldig. En dat betekent dus dat de schijnwerper flashback voor volgende week ook bekend is. En dat zal dan zijn Maddie Jane met In The Name. Volkomen terecht. We gaan even lekker ondeugend doen. En dat gaan we doen samen met Peter de Borst.
1: Column, belletje trekken. Gewoon weer doen. Iedereen kent wel de beelden van de kinderen in Afrika met hun hongerbuikjes. Op sociale media zappen we die het liefst zo snel mogelijk weg. En als er zo'n goed doelfilmpje start voor de spannende voetbalwedstrijd, Formule 1 wedstrijd of film, lopen we liefst nog even snel naar de koelkast om een biertje of wijntje of wat te snacken te pakken. Met dat lekkers spoelen we gelijk maar elke gedachte aan die armoede snel weg. Net zo makkelijk. Laat ons gezellig avondje daar toch niet door verpesten. Die armoede is ver weg. Kunnen we niets aan doen, toch? En de tijd van giraal geld overmaken aan die grote goede doelen is niet echt meer van deze tijd. Dat soort belletje trekken van die goede doelen is eigenlijk zeer irritant. Het leidt ons namelijk af van ons luxe, zorgeloos leventje, of niet? Stille armoede, of sluipende armoede, daar zie je minder van op televisie. Terwijl dat vaak juist niet ver weg is, maar gewoon bij jou om de hoek. Ja, gewoon in jouw straat en buurt. Misschien zelfs in jouw huis. Zonder dat anderen dat weten. Als één verdiener met vier kinderen en een partner met een auto-immuunziekte heb ik vele dubbeltjes moeten omdraaien in mijn leven. Maar soms waren het geen dubbeltjes, maar de ouderwetse centen. De buitenwacht wist dat niet, zag dat niet en wilde het waarschijnlijk ook niet weten. Vakantiegeld ging direct op aan schulden wegwerken. Verjaardagsgeld ging op om kleding te kopen voor de kinderen. Een bonus van het werk of een andere meevaller zorgde weer even om uit de rode cijfers te komen. Zelfs verzamelde hobbyspullen werden verkocht om weer een week boodschappen te kunnen halen en monden te voeden. Gelukkig waren wij gezegend met meelevende ouders. Een tas vol boodschappen voelde echt als de zak van Sinterklaas. Elk product werd met grote blijdschap ontvangen. Ja, zelfs de droge kaakjes of het bekende blikje smaks. Een financiële bijdrage of afgesproken betalingsconstructie gaf letterlijk ademruimte om bijvoorbeeld de auto APK te laten keuren met de vereiste vervanging van de banden. Sluipende armoede slijt je leven uit. Het zorgt voor continu stress en geeft spanning in je relatie als levenspartners. In de stille uren van de nacht werd menig traan gelaten, kan ik je zeggen. Stille armoede ontneemt je dromen, ontneemt je passie en het geloof in een betere toekomst. Het zorgt ervoor dat je in een overlevingsmodus komt te staan. Je wordt achterdochtig, wantrouwend en vooral je is er schaamte over het alles. En dat alles vreet energie. Het vreet geluk, het vreet geloof, het vreet positiviteit en het vreet je gezondheid. De vraag is, hoe lang hou je het vol? Gelukkig is ons leven voorbij gegaan en hebben we met elkaar het hoofd boven water kunnen houden. De kinderen zijn zelfstandig en gaan hun weg in het leven. En wij mogen nu zeer gezegend zijn, en niet alleen op financieel gebied. Maar het besef is er en zal ook nooit weggaan. Deze ervaringen gaven ons de aanzet om toentertijd een lokaal initiatief op te zetten om hen in die stille armoede te ondersteunen waar we konden. Druppels op een gloeiende plaat, maar wel druppels van compassie. En wat hebben wij veel mogen leren van onze ontmoetingen met mensen achter die voordeur die zo vaak dicht blijft. Dank jullie wel daarvoor. Nu vele jaren later denk ik nog vaak aan jullie. Helaas gooide grote gezondheidszorg roet in het spreekwoordelijk eten en moesten wij met ons initiatief noodgedwongen stoppen. Stille armoede is ondermijnend aan de samenleving. En tegenwoordig kunnen we het woord sluipend en stil wel weglaten. Steeds meer mensen en complete gezinnen raken onder water. Ademlucht wordt ontnomen en uitzicht op betere tijden ontbreekt. Uitzichtloos wordt het leven voor velen. De regering komt met mooie woorden, standaardpraatjes en loze beloftes. Maar deze armoede is daar niet mee geholpen. Het gaat om daden, niet om woorden. Ook ik loop naar mijn koelkast en pak dat koude biertje. Maar zal nooit de harde lessen van dit leven vergeten. De pijn en schaamte versluipen de armoede. Kijk eens naar je buren. Naar die jongeren die al vroeg op eigen benen moest staan. Naar die weduwe die achterblijft met kinderen. Of naar die man in de straat die rond moet komen van zijn AOW. Of die nieuwkomer die steeds weer wordt afgewezen bij de sollicitaties. en afhankelijk is en blijft van het UWV. Kijk in de spiegel en strooi eens wat druppels van liefde en compassie. Want vanuit eigen ervaring weet ik dat ook juist deze druppels op de gloeiende plaat zeer welkom zijn. Want elke druppel laat de ander voelen dat ze gezien worden, dat ze niet vergeten worden, dat ze niet alleen zijn. De Bijbel heeft meerdere mooie teksten die gaan over zorgen voor een ander die leeft in armoede. Zoek er maar eens naar. Maar voor deze keer wil ik iemand anders aanhalen. Moeder Teresa heeft ooit gezegd: we kunnen niet allemaal grote dingen doen, maar we kunnen wel kleine dingen doen. Met grote liefde. Aan jou de uitdaging. Zet eens een boodschappentas vol liefde voor de deur bij zo iemand. Bel aan en ren weg. Laten we gewoon het belletje trekken weer invoeren. Aanbellen en wegrennen, zodat mensen die suf geslagen door het leven in armoede naar de voordeur gaan en daar een boodschap van liefde zien staan. Hoe hun blik zal zijn, dat hoeven we niet te zien. Een anoniem kaartje bij met een bemoediging en het effect zal zeer zeker groot zijn. De gedachte dat we een klein beetje ademlucht mochten geven aan een ander, dat is voldoende. En reken maar dat het een gigantisch impact heeft. Daar kan ik van meepraten. Wees ondeugend en ga belletje trekken.

0: weer meedoen, hoor. Vorige week draaiden we deze eigenlijk al natuurlijk, hè. Met het Nederlandstalig moment, Chesron en Mark Floor en Geef de Liefde Door. Maar om deze column, die vroeg bijna om dit liedje, zal ik maar zeggen. In ieder geval in mijn gevoel. Je hoorde de column Belletje Trekken van Peter de Borst van bedrijf Gaaf Woord. Zo, en daar zijn we weer heel erg dankbaar voor. Is het tijd geworden voor onze volgende rubriek? Want het gaat allemaal snel in dit programma. En dan moeten we natuurlijk het wel goed doen.
1: De beste hit hoor je hier.
2: Gospel Magazine, schijf van 5.

Praise is awaiting. Je hoort de muziek van Henry. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk niet weet hoe dat ik erop kwam. Maar ik dacht ineens van het woord waiting. Daar heb ik nog niks mee gedaan volgens mij wat betreft de schijf van 5. Dus heb ik die eens eventjes ingevoerd in mijn platencollectie. En er kwamen gek genoeg gerust best wel wat platen naar boven. En daar ben ik eigenlijk best blij mee. Zo hoorde je dus net, Grace is waiting. Met andere woorden, genade wacht op jou. En dan gaan we nu wachten op daglicht. En dan hebben we nog wachten op mezelf. En wachten in een ruimte. En wachten op u. Zo, nou, dat is best wat wachten, lijkt me zo. Zo hebben we hier dus Waiting for Daylight.

Vind je het nou mooi wat je allemaal hoort? Kan ik je vertellen dat we iedere zondagmorgen tussen 10 en 12 uur dit doen op Drechtstad FM. Ja, waar anders eigenlijk, hè? Het is toch gewoon een prachtige zender, kunnen we rustig wel stellen. Je hoorde muziek van Kodoku en Waiting for Me met Avro Collington en Waiting for Daylight. Is het tijd geworden om eens even een wachtruimte te gaan bezoeken? En dat doen we niet alleen natuurlijk, want dat doen we samen met Jeremy Rosado. Deze track heet simpelweg Waiting Room.

Ja, de laatste alweer uit de schijf van 5. Je hoorde muziek, in dit geval van Laundry Cantrell en Waiting on You, te vinden op zijn EP Glass House. Daarvoor Jeremy Rosado en Waiting Room. En ja, zo zijn we aan het einde gekomen van onze schijf van 5. En zoals ik altijd liefkozend zeg, ook aan onze verplichtingen, om het maar zo te zeggen. Dus gaan we gewoon even een fijne plaat draaien met een heerlijke tekst. En ook een mooie muziek. Je hoort de muziek van Kate Stanford. En deze heet Right Next to Me.

Ja, dat was eigenlijk een heel oud liedje, maar dan helemaal verbouwd. Compleet ander arrangement erop en een beetje Afrikaanse klanken. Gemaakt door de keizer Baba, I Want to Grow, hoorde je. Maar daarvoor Kate Stanford en Right Next to Me is het gewoon tijd om afscheid te gaan nemen. Ja, het spijt me heel erg, maar dat is gewoon echt de waarheid. En dat is eigenlijk ook weer niet erg, want zometeen staat Rob weer helemaal klaar met zijn Wij Houden het Hollands. En dat betekent dat we zometeen de overdrive naar Wij Houden het Hollands gaan doen en een Nederlandstalig liedje voor je draaien. Maar eerst wil ik even vertellen, mocht je meer willen weten over Gospel Magazine en je kijkt graag op Facebook, dat kan. Dan kun je mijn naam opzoeken, dat is Theo Boer. En als je dan een kruis ziet met de uitzendstralen, is dat het account dat ik gebruik voor Gospel Magazine. En om niet te vergeten hebben we natuurlijk ook een pagina op Instagram. En dat heet gospelmagazine.rtv. gospelmagazine.rtv. En dan geef ik je nog even in herinnering de playlist op Spotify, Gospel Magazine. En de laatste toegevoegde platen, daar zijn natuurlijk de meeste nieuwe releases. En dan kun je ook nieuwe releases luisteren die eigenlijk gewoon de playlisten niet hebben gehaald voor de uitzending, om het maar zo te zeggen. Nou, wat mij betreft zometeen heel veel plezier natuurlijk met Wij Houden het Hollands, van harte aanbevolen. Want hij zal vast wel weer een paar prachtige gesprekken hebben met artiesten. En daarnaast wens ik je gewoon een hele mooie zondag. We gaan genieten nog even van Rosanna Krijgsman en Toch Gered van haar EP Buiten Mezelf. Graag tot een volgende keer.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de West-Voorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Wij houden het Hollands.

Zo, zondagmiddag is het weer. Vrienden van de radio, het is 6 september vandaag. En dat betekent dat we weer gaan knallen met dit gezellige radioprogramma Wij Houden het Hollands met Rob de Leeuw. We gaan het zeker weer gezellig maken via Drechtstad FM. 95.7 voor Dordrecht en natuurlijk 105 MHz voor Papendrecht. Ook te beluisteren via RTV Ridderkerk 105.7. En dan ook in Zwijndrecht, jazeker, via Atos Radio. En dat is tot 106.1. En Merve Radio voor Sliedrecht en Hoornikveld-Giessendam zijn we ook weer live. En dat op de 105.4 MHz. Leuk dat je erbij bent en blijf er lekker bij. Want we hebben de leukste artiesten bij ons op bezoek.

0: Lekker hoor, dat zomerse soundje. Ik hou ervan. Dat was die Marco Schuitmaker en Loesu. Nou, gelukkig kan ik weer zeggen, vrienden van Wij Houden Het Hollands, dat ze weer bij ons is en dat er weer een nieuwe single is. Mijn vriendinnetje, al jarenlang, José Zet, goedemiddag en
1: een
0: welkom.
1: Een hele goede middag.
0: Leuk dat je er weer bent uit het Brabantse land.
1: Dank je wel. Leuk om hier weer te zijn. En inderdaad, wat jij zegt, al jarenlang onze vriendschap.
0: Ja,
1: en dat vind
0: zeker.
1: Ik heel bijzonder.
0: En die blijven koesteren, toch?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Hoe is het met José?
1: Ja, we zijn over de sloot gekomen. Ik had de N3 niet in de gaten. Maar,
0: ja, als je een flinke, hoe heet dat? Als je iets sneller had gereden dan normaal, dan had je er overheen gevlogen. Maar dat lukt helaas niet. De brug is er helemaal uitgehaald.
1: Ja, maar we waren op tijd.
0: Gelukkig.
1: Je hebt altijd van die zondagsrijders die dan op de weg... maar het ging goed. Dus ik ben er weer en we gaan gezellig babbelen.
0: Het was aangekondigd. Hè, precies als jij in Brabant woont en je komt nooit over die brug.
1: Ik wil niet zeggen nooit meer over die brug. Maar ze wordt ook al een dagje ouder. Ja. Vergeet soms waar je bij staat. Dus ik ben schuldig.
0: Even terug naar jou, José. Je hebt weer een singeltje uitgebracht. Nog steeds bij Smaragd?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Heb je daar je wegje gevonden?
1: Ja, altijd makkelijk zo, hè? Ja.
0: Smaragd is een beetje van Cornelis, van Robbie Langendorf. En ook natuurlijk een beetje van jouw vriend
1: producer.
0: In de muziek.
1: Ja, Manfred.
0: Manfred.
1: Ja, zeker.
0: Ja, daar heb je toch een flinke houvast aan, denk ik.
1: Ja, een heel mooie team, solide team. En al mijn liedjes zijn onder het Smaragd label uitgekomen. Mm-hmm. Die doen altijd een goede promotie, dus helemaal prima.
0: Je vertelde mij dat het liedje vorig jaar al eigenlijk op je pad kwam, hè?
1: Ja, ik was hier vorig jaar volgens mij met En Toen Een Zoen.
0: Ja, klopt.
1: En ik denk een week later dat En Toen Een Zoen uitkwam, die het ook heel goed heeft gedaan. Toen kreeg ik van Olaf Hesselmans, ik krijg doorgaans het hele jaar allemaal liedjes toegestuurd. Mm-hmm. En ik kreeg weer een nieuw liedje. Ik zei, Olaf, ik ben net uit met een mooi liedje. Dus heel even in de ijskast. Maar ik wil hem wel gaan doen. Want ik voelde meteen toen het nummer binnenkwam. Ja, dat voel je dan ook meteen. Dit is een José Sepp nummer. Ja. Dus,
0: Hoe komt zo'n nummer binnen dan? Wordt dat ingezongen als demo?
1: Ja.
0: En door hemzelf of door een zangeres? Of,
1: nee, volgens mij was het dit keer door een zangeres gedaan. Meestal is het wel door hem. Mm-hmm. Maar dit was door een zangeres gedaan. Ik denk ook AI misschien wel. Het was een mooie stem in ieder geval. En het was een goede productie. Het pakte me meteen. De

0: simpele woorden die het eigenlijk heeft. Hè? Mm-hmm. Want het is gewoon zijn hele...
1: Ja, maar dat is José, toch?
0: Ja, minimale woorden. Maar toch wel met de nodige diepgang, althans bij mij, bij ons. Raakte het nummer meteen. En ik zei, ik wil het hebben, ik ga het opnemen. Ja, en het is alleen maar sterker geworden, dat gevoel. Ja.
1: Nou, heel blij, toch?
0: Ja.
1: Je straalt er helemaal van. Dus zullen we maar eens even gaan doen, toch?
0: Ja, hij heeft even in de ijskast gelegen, maar hij is er nu toch.
1: Hij is goed bewaard gebleven,
0: goed
1: toch?
0: Zo
1: is het. Hier is die José Sepp, de nieuwe van haar en de liefde die blijft.

0: veel artiesten, José, zeg ik het wel eens van... ik haal je uit honderden, maar dat is bij jou ook. Hè. Je hebt echt je eigen sound. En dat vind ik belangrijk als artiest. Dat je herkenbare sound heeft.
1: Ik denk dat dat ook zo is. Ik denk dat mensen, als ze een liedje van me horen... dat ze meteen weten dat het José Sepp.
0: Ja. Ja. En jij valt onder de categorie feest, denk ik, hè? Of,
1: wat denk jij? Wat vind jij?
0: Ja, je bent geen levenslied.
1: Nee, zo wou ik het niet zeggen. Nee, echt feestzangeres. Een vrolijke feestzangeres. Mm-hmm. Ja, dat ben ik.
0: Ja.
1: Ja, dus als de mensen mij boeken in het land, hè, in de weekenden dan, en door de week... dan weten ze ook wat ze krijgen. En dat is feest en vrolijkheid.
0: Ja. Ja. Druk met de optredens?
1: Ja. Leuke programma's, leuke shows waarin ik mag staan. Vorige week had ik een hele grote show in Breda. Janke met de Keizer, met een geweldige line-up.
0: Wat is dat dan? Ja, ik heb er iets over.
1: Ja, dat was vroeger Tranen van Coat. Dat was echt gewoon een heel groot iets. En dat hebben ze voortgezet onder de naam Janke met de Keizer. Nou, staat er een heel plein, zwart van de mensen. En helemaal geweldig.
0: Heb je dan geen zenuwen?
1: Nee. Altijd dan een beetje gezonde stress. En vorige week zong ik voor het eerst mijn nieuwe liedje daar. Dan is dat altijd even spannend van hoe gaat die aanslaan. Hè? Ja. Dat is toch echt wel een momentje. Want je kunt hem zelf wel heel mooi vinden. En als die uitkomt op Spotify of YouTube met clipje. Ja, mensen die dan zeggen, oh wat leuk liedje. Oh echt José Sepp. Maar wat gaat hij dan daadwerkelijk doen als je hem live zingt? En dat is altijd spannend. Maar deze voelde meteen goed. En de mensen gingen ook meteen weer meedoen. En dan weet je, ik heb een goed liedje gemaakt. Voor in ieder geval ook de zaal.
0: Ja, je zei het net, in een liedje moet een diepere laag zitten. Zoek jij er altijd naar zulke dingen?
1: Een diepere laag... Ik denk dat mijn liedjes zich kenmerken door de eenvoudige teksten.
0: Maar dat zijn de beste liedjes.
1: Ja, over liefde. Maar ik vind het wel altijd dat het bij mij in ieder geval fijn is... als er een paar zinnetjes in staan die bij mij dieper binnenkomen... of die bij mij een extra lading hebben. En dat is bij dit liedje ook. Dit heeft een eenvoudige tekst, een eenvoudige melodie. Maar er zitten een paar zinnen in die dieper gaan en die raken. En dat vind ik dan kenmerkend voor een goed liedje.
0: Dat maakt het heel mooi.
1: Ja, ja.
0: We praten zo lekker verder. Maar eerst even muziek van Danny de Mungel op de radio.
2: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.
3: Normaal Danny de Munk hier. Je hoort mijn nieuwe single heerlijk bij Wij Houden het Hollands.

0: Een van de leuke collega's, denk ik, uit Brabant, hè? Frank Smeekens. Je kent hem toch zeker, ja, toch?
1: Zeker, ja, zeker. Frank is een hele leuke, gewaardeerde collega.
0: En ook al zo lang bezig.
1: Ja, ja, ook al zo lang. Ook al zo lang.
0: En komt ook al zo lang bij ons over de vloer.
1: Ja, en, ja, ja. Altijd wij zijn allemaal een beetje van dezelfde generatie. Ja, die ooit begon en 40 jaar verder nog steeds aan het zingen zijn. Ja, ja, met veel plezier.
0: Goed eigenlijk, toch?
1: Ja, ja, ja, ja, misschien denken anderen van...
0: Wanneer
1: gaan die 50-plussers weer eens aan de kan? Maar volgens mij is het nieuwe hip dat je gewoon tot je 75ste... Want dat zag ik van de week bij Corrie, die wordt 75. En die blijft gewoon ook heerlijk doorzingen. En ja, Jacques Herp, noem ze maar op, Ben Kramer. Ik stond
0: Jacques Herp is toch al tegen de 80, denk ik, of niet?
1: Ondertussen wel. Ja. Maar ook Ben Kramer, die stond vorige week ook in die show waar ik het net over had. Mm-hmm. Ja, die kijkt heel dat plein ook aan de gang. Dat vind ik gewoon, ja, als je dat nog zo mooi kan doen, dan zit er geen leeftijd aan muziek. Ja. Dat is het mooie.
0: En ze blijven allemaal die honger naar die hit houden, hè? En dat is mooi. En dat is bij jou ook wel, denk ik.
1: Ja, ik weet niet, is het een honger naar de hit?
0: Zeker.
1: Nee. Ja, ja, oh nee, ja, ja.
0: Je probeert allemaal een podium te vinden, denk ik.
1: Ja, maar meer nog om je lied bij de mensen te brengen. De mensen blij te maken. En tuurlijk is het dan heel fijn als het goed opgepikt wordt. Hè? Want ik zit ook, daar lieg ik niks om. Als het voor 2 weken geleden mijn liedje uitkwam. Of was vorige week, 2 weken geleden. Mm-hmm. Dan denk ik ook op vrijdag. Oké, hij is nu losgelaten als een soort van baby.
0: Het is toch net of een kindje geboren wordt?
1: Ja, maar dat is echt. Dan ga je toch kijken. Oh shit, ik word lekker opgenomen gelijk in de Lieve Hollands lijst van Spotify. Ook wordt bij die radio. Nou, hey, jullie maken ze mijn regio-tip. Ja. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Bij een ander station werd hier andere schijven. Ja, als je dat dan voelt, denk je, ja, oké, dan heb ik het niet voor niets gedaan. Want dan houdt het snel op als er niets gebeurt.
0: Ja, maar, dan is je motivatie ook gauw weg, denk ik, toch?
1: Ja, maar het allerleukste is dat de mensen ook de muziek die jij voelt en die jij maakt, die jij opneemt met een aantal, dat die ook binnenkomt bij die andere mensen. Mm-hmm. Dat is het allerleukste. Dat mensen, in mijn geval, blij maken. Blij worden van mijn muziek. Ja.
0: Dat is de functie van de muziek, toch? Van,
1: nee,
0: van
1: maar jij noemt van de hit. Weet je, die...
0: Jawel, het blijft een droom van een artiest. Om
1: ja, maar het moet wel heel realistisch zijn. Mm-hmm. Er zijn op dit moment meer zangers...
0: Dan behangers, zeggen wij altijd.
1: Nou ja, en nog meer, want het is niet normaal. En iedereen maakt een liedje. Het is gewoon bijna geen doorkomen aan. Dus ga je nog die hit scoren, die is voor weinig weggelegd.
0: Ja.
1: Dan moeten meer factoren bij zijn om een hit te maken.
0: Mm-hmm. Maar zeg nooit nooit.
1: Nee.
0: Het kan zomaar gebeuren.
1: Ja, luister, hoop doet leven. Dus het kan zomaar gebeuren.
0: We blijven positief. Maar weet je wat ik ook heel typerend vind, José? Vorige week was de zoon van Grat Dame hier, Louietje Dame.
1: Ja.
0: We hebben ook al de zoon, zo dadelijk komt hij, van Jaman.
1: Ja.
0: Die komt dadelijk. En we hebben ook al de zoon van Frans Bauer hier binnen gehad.
1: Ja.
0: Dus de nieuwe generatie, het wordt blijkbaar gewoon doorgegeven. Hè?
1: Ja, nou, ik heb nieuws.
0: En het is?
1: Mijn dochter komt hier niet, hoor. Want die houdt alleen van Taylor Swift en die heeft niks met Nederlandstalig.
0: Heb je ook zo'n dochter? Ja. Ik ook. Nu gaan we lekker los. Hier is José Sepp op de radio. Nee.

Identieke stemgeluid. Frad Dame tezamen met zijn zoon Louietje Dame. En we doen het samen. En Louietje was vorige week nog bij ons natuurlijk. Lekker zomerse muziek op de radio, jongens. Hier is Sietske en Zomer in mijn hoofd.

0: steeds ietske. Een zomer in mijn hoofd. En José, van jou hebben we ook nog een zomers plaatje ergens op de plank liggen. Die ik ook een beetje ingepland heb voor vandaag.
1: Oh, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb ondertussen best wel wat gemaakt. Vraag me nu niet meer hoeveel. Maar er kwam wel eens een zomersingel bij. Ja.
0: Yo, ja. Ik voel de zomer in mijn hart al. Die kan je toch
1: allemaal. Oh ja. Maar je had ook in die tijd in de zomer een keer morgen. En nog zoveel. Maar die, zeker. Die is ook heel leuk. Ja.
0: Die gaan we zo dadelijk even draaien.
1: Ook gezellig. Hou we nog even de zomer wat langer vast.
0: Ja, zeker.
1: Gaat weer snel voorbij, hè?
0: Ja, veel te snel eigenlijk.
1: Ja, we zitten alweer in september.
0: Ben jij echt een zomermens? Of
1: ja. Ik ga pas leven als de zon schijnt.
0: Ja.
1: Ik, net als afgelopen week hè, met die regen. Nou, dan zou ik het liefst een ticket naar Spanje boeken. Echt, hè? Oh.
0: Maar weet je dat eerst alle seizoenen heeft bij mij wel wat, weet
1: ja?
0: je? Toch?
1: Ik ben echt een iemand van de zon. Ja, geef mij zon en heerlijk.
0: Leven.
1: Ja, ik ga weer leven. Ja, echt.
0: Lekker. Zullen we hem gewoon nu al doen?
1: Ja, doe maar.
0: Nou, hier is natuurlijk José Sepp.
2: De allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach,

0: wist nog ineens meer dat het bestond, dat Malibu. Maar het is echt een jaren 80 drankje.
1: Dat was in onze tijd, hè?
0: Ja, precies.
1: Ik durf het bijna niet meer te zeggen. 40 jaar, nou ja, 30 jaar geleden.
0: Zoiets.
1: Hè, toen ronken we dat.
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Leuke plaat van Andy van der Leek en John Zoet op de radio. José, we hadden het net over je hobby's buiten de uitzending. Maar buiten single zei je van, ik heb nog meer hobby's. En dat is leuk, want ik zat dat van de week inderdaad te lezen, dat je ook babs bent.
1: Ja, ik weet niet of iedereen dat mee heeft gekregen. Niet iedereen kijkt natuurlijk bij mij, maar ik denk...
0: Nou, ja toch?
1: Ja, nee, ja weet ik niet. Maar ik heb nog een andere passie. En die kan ik mooi combineren met mijn optredens. Want ik sta natuurlijk bijna ieder weekend wel op een feestje.
0: Ja, dat is een super aanvulling eigenlijk,
1: of een
0: toch?
1: Festival, of een bruiloft. En een paar jaar geleden kwam ik in aanraking met het trouwambtenaar.
0: Hoe kom je daar mee in aanraking?
1: Ja, dat was via. En ik trok voor de gein zo'n toga aan. En ik
0: dat
1: zag het
0: je?
1: Ook. Ja, nou ja, mensen zeiden, nou, dit moet je gaan doen. Dat is echt wel voor jou. En ik zag het ook echt voor me. Ik denk, ga ik toch eens even kijken. En toen heb ik een training gevolgd bij Soraya. Die ook Married at First Sight op tv doet. En was zo leuk. Ik denk, ik ga hiermee verder. Dus ik had ook gepost dat ik die training deed. En mensen begonnen gelijk mij te benaderen van... maar wij gaan ook trouwen. En als jij dat dan kan, wil jij ons dan trouwen? Dus zo geschieden. Mm-hmm. Dus ik ben ook babs. En toevallig nu aanstaande vrijdag trouw ik ook weer een leuk stel. En helemaal leuk.
0: Ja. Ja. Maar daar heb je heel wat werk aan, denk ik, of niet? Want je moet wel een beetje in de huid kruipen van zo'n bruidspaar natuurlijk.
1: Ja, en ik ben nogal perfectionistisch. Ja. Dus ik stop er heel veel tijd in. Ik vind het ook, het is de belangrijkste dag voor twee mensen.
0: Precies.
1: Die gaan trouwen. Ja. Als het goed is, doe je dat maar één keer. Dan wil ik toch alles geven. En heel dat verhaal, dat liefdesverhaal, gewoon mooi verwoorden. En de ene keer heb je een soort stel voor je. Dan moet je een beetje op aanpassen. Een andere keer. Ja, dus, maar dat is met zingen ook. Hè. Je gaat ook met je publiek mee.
0: Precies, ja.
1: Een keer is wat meer feest. De andere keer is wat meer om te dansen. Dus hier pas ik me ook in aan.
0: Heb je dat improvisatie talent?
1: Ik heb geen vast repertoire dat ik elke week of elke avond precies hetzelfde doe. Ik kijk wel naar mijn publiek als ik denk... Oh,
0: maar ook in je babs.
1: Dat gaat automatisch, denk ik. Mm. Het is net wie er voor je zit. Hebben de mensen heel veel humor, een bepaalde soort humor. Ja, dan maak je misschien wel een harde grapje dan. Of heb jij een ander soort mensen die waar dat niet gepast is, dan daar hou je daar wel rekening mee.
0: Zeker.
1: Ja, maar aanstaande vrijdag kan ik helemaal los.
0: Leuk man.
1: Een heel leuk stel en alles kan daar. Ja.
0: Hey, het uurtje is zowat al waarom. De andere gast zit alweer in de studio bij ons. En we hebben gewoon een uur tekort volgens
1: altijd,
0: mij. Hè? Dat zeggen we altijd. De plannen. Ga je gewoon door zoals je nu bezig bent?
1: Ja, er staan hartstikke leuke optredens nog steeds op de planning. De komende maanden ook gewoon en oktoberfeesten en bruiloften, gewone feestjes. Het weekendje met de Bevers. Ik zit in Preston Palace met John en Kees en Rutje Kots. Een groot smartlappen festival. Ik heb gewoon nog een hele leuke agenda. Daarna komt natuurlijk de carnaval weer, waar ik ook altijd... Ik verveel me niet.
0: Nee. Nou, wou je op de voet in de gaten natuurlijk. Ja. En dankjewel dat je weer de tijd hebt.
1: En jullie bedankt dat ik de regio-tip was.
0: Probleem.
1: En voor alle airplay.
0: Ja.
1: Ontzettend dankbaar.
0: We gaan hem nog een keertje doen.
1: Ja, leuk.
0: Hey,
1: leuk.
0: Dankjewel en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: Groet aan Stefan, hè?
1: Ja, doe ik. Okay. Fijne zondag.
0: Hoi.

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaard. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de West-Voorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïense president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Gerino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wendy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland vanwege controles aan de Duitse grens. De vertraging is hier ruim 10 minuten. Op de A58 van Tilburg naar Breda rijdt het langzaam bij Bavel. Hier 5 minuten extra reistijd. En ook staat er file op de N263 van Breda naar Wustwezel. Daar is de vertraging bij Zundert een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
10: Jouw stad, jouw radio.
0: het Hollands.

0: Valentino, daar zijn we, de Wannabes.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En daar gaat hij weer een keer, vrienden. Ja, de Wannabes, samen met Johnny Valentino. Volgende week zijn ze hier. En dan gaan we daar ook weer een leuk uurtje van maken natuurlijk. Vandaag 6 september, het is 7 minuten over de klok van 1 uur. En we hebben de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. Jan Witlox is ook aangekomen bij ons. De Raimi, die is er al een tijdje. Jazeker. Gezellig dat jullie er zijn en we gaan er een leuk uurtje van maken. En deze artiest komt 20 september bij ons langs. Henk Dissel en ook weer een leuke nieuwe single. En die heet Chansen.

0: houden het Hollands. En het was alweer een tijdje geleden, maar wel gezellig dat ze er was. Nou, wie nu bij ons aanschuiven? Ja, 2 uur en 5 minuten, Draaimie.
1: Ja, een stukje rijden weer.
0: Maar dan heb je ook wat, hè?
1: Heb je ook wat. Dat is wel een goed doel.
0: Leuk dat je er bent. En ja, weer een nieuwe single, hè? Dus ja. Je bent hier als je een nieuwe single hebt natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik hoop bij elke single hier weer uitgenodigd te worden.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Heb je dat ervoor over elke keer?
1: Ja, zeker. 100%.
0: Dat is 2 uur terug. En ja, dat is toch 4 uur.
1: Ik ben er wel een dagje voor kwijt, zeg maar. Ja. Maar we gaan zo meteen nog even wat leuks doen, denk ik, in Rotterdam. Dat zit hier 20 minuten vandaan ongeveer. Dus,
0: of Den Haag, Scheveningen, weet je wel. Dus, ja.
1: Even kijken waar het schip strandt.
0: Precies. Als je in Enschede komt, dan kom je daar niet zo vaak natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Hey, hoe is het leven?
1: Ja, goed. Het gaat goed. Ja, zeker. Ja.
0: De carrière, ja, je blijft hem natuurlijk aanhouden, hè? Dat vuurtje, toch?
1: Ja, zeker. We zijn goed onderweg. En we hebben net weer een leuke singeltje uitgebracht, 7 augustus. Dus het gaat de goede kant op.
0: Dicht bij mij.
1: Gisteren 2 boekingjes gehad nog. Dus het gaat de goede kant op. We mogen niet klagen. Dus,
0: Even inhoudelijk dicht bij mij. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Ik heb een hele leuke vriendin ooit mogen ontmoeten. Die is hier ook vandaag bij.
0: Ja, ze glim van de oor nu.
1: Ja, als ik dit ga vertellen, dan gaat ze echt wel glimlachen, denk ik.
0: Nou, vertel.
1: Ja, ik heb haar ontmoet en ik heb eigenlijk mijn ware geluk gevonden, denk ik zo. Dus,
0: sinds je haar hebt ontmoet, is je leven veranderd?
1: Ja, mijn leven is zeker wel veranderd, ja. Ja. Hiervoor was het toch wel wat eenzaam af en toe. En sinds dat ik haar heb ontmoet, zijn er gewoon wel heel veel deuren voor mij open gegaan. En veel geluksmomentjes gehad. Een mooi huis hebben we samen. En het is gewoon, mijn leven is gewoon verbeterd in heel veel opzichten, zeg maar.
0: Dat zeg je mooi, geluksmomentjes. Ja. Die hebben we eigenlijk, die moeten we... Elk geluksmomentje moeten we uitnutten, denk ik, in dit leven, toch?
1: Ja, zeker.
0: Het leven is maar vrij beperkt, wat
1: zeker.
0: Dat betreft.
1: Het leven is kort en je moet gewoon lekker genieten en lekker je dingetjes doen.
0: Elke dag maar weer.
1: Ja, zeker.
0: Nou, wie er ook een geluksmomentje kent natuurlijk, die zit naast jou, Jan. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Volgens mij heb ik je erbij gezet nu, ja?
2: Ja, ik hoor me. Yes, top.
0: Precies. Vanmiddag sta je in Leidendorp, volgens mij, zag ik.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja,
0: bij, de collega's. En het geluksmomentje natuurlijk dat je papa wordt.
2: Ik zat net te denken, ik praat precies hetzelfde als hem. Of in ieder geval een paar jaar terug. Maar volgende week zijn wij 2 jaar getrouwd.
0: Ja, kijk.
2: Zeg ik goed, hè, volgende week. En hoe zal ik het zeggen?
0: Niet vergeten.
2: Nee, maar eerst praat ik ook zo. Maar het is ook wel echt zo. Maar het went wel.
0: Ja.
2: Dus het wordt een beetje normaal, zeg maar. Dus, terwijl dat eigenlijk helemaal niet is. Het zijn echt kleine geluksmomentjes. Die moet je wel blijven beseffen.
0: Ook na 20 jaar, hoor. Heb je dat toch?
2: Ja?
0: Ja, zeker. Nee, je moet elke dag opnieuw uitvinden, zeg ik. Ja,
2: ik heb condoompjes meegenomen. Dus die heb je wel gezien. Dus na 20 jaar weet ik niet of jullie ze nog gebruiken. Maar...
0: Nee, we geven ze
1: al goed geoefend in al die jaren.
2: Allemaal aan.
0: Ja, een mooie merchandising, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
2: Ja, is altijd leuk.
0: Ja. Hey, bij jou... Hoe is het met jou?
2: Ja, bij mij is het goed. Ik vertel net, deze week een beetje ziek geweest, verkouden geweest. Maar
0: we hebben geluk dat je er bent.
2: Kan zo meteen toch gewoon naar Leiderdorp.
0: Ja.
2: Gelukkig. Als je snot verkouden bent, dan...
0: Nee, dan lukt het niet inderdaad.
2: Dan gaat het niet. Nee. Maar gaat goed. Ja. Leuk. Ja, ook een nieuwe single.
0: Nieuwe single net gereleased eigenlijk.
2: Ja, Zonder jou heet hij. Is nu 2 weken uit. En 2 dagen. Dus streams gaan goed. Radio pikt hem wel op, dus dat is ook leuk. Boekingen gaan gewoon lekker door, dus we mogen niet klagen. Ja.
0: Dan ben je een gelukkig mens, toch?
2: Ja, toch?
0: Ja. Ja. Draaimie, we gaan met jouw trekje beginnen natuurlijk.
1: Ja, dat is goed. Leuk.
0: En hier is hij, dicht bij mij. En natuurlijk, bij Wij Houden het Hollands. En gezellig dat jullie zijn.
1: Dankjewel.

0: bent wel iemand die het levenslied een beetje omarmt, jij, hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja. 100%. Ik heb nou al geprobeerd om een beetje de jongere doelgroepkant weer op te gaan, zeg maar. Mijn eerste liedje was Voel Jij Wat Ik Voel. En ja, had ik echt wel heel veel positief.
0: Je gaat toch niet uit je comfortzone? Waarom?
1: Nou, kijk, weet je wat het is? Het is ook een beetje de andere tijd tegenwoordig, hè? Kijk, je moet een beetje ook wel dingetjes gaan proberen. En ik denk ook wel, ja, jongere doelgroep is ook wel een beetje de groep, zeg maar, die je eigenlijk wil aanspreken. Want tegenwoordig, als eenmaal die jongeren, zeg maar, een liedje oppakken en dan gaat viraal, zoals bijvoorbeeld een Rutger van Barneveld, weet je wel. Als eenmaal, ja, hun zitten elk weekend in de stad, weet je wel. De ouderen, die zitten meestal een beetje thuis. En ja, ik denk dat je toch ook heel erg moet hebben van de jongeren, zeg maar, denk ik.
0: Heb je een raar beeld van ouderen, toch?
1: Ja, nee, niet per se, maar jullie zitten niet elk weekend in de stad.
0: Bejaarden.
1: Ja, niet bejaarden, maar gewoon, ja, de jongeren doen.
0: Die zit elke dag thuis,
1: ja,
0: weet
1: nee,
0: je wel.
1: Ja, nee, niet per se, maar ik denk dat jongeren, zeg maar toch meer de feesten.
0: Aan de ene kant heb je helemaal gelijk natuurlijk, maar aan de andere kant is de Nederlandse muziek is nog nooit zo populair geweest als nu.
1: Nee, dat is ook zo, klopt. Ja.
0: Toch?
1: Ja, zeker.
0: Kijk maar Rutger, en die doet gewoon zijn ding, wat hij altijd deed. Mm-hmm. En daarom moet ik wil ik tegen jou zeggen van blijf dicht bij jezelf, weet je wel. Waar je hart ligt, dat moet je gewoon doen.
1: Ja.
0: En mooi voorbeeld, Jaman, dat is je papa natuurlijk.
1: Ja, klopt, ja.
0: Dat is hij.
1: Mm-hmm.
0: Want als hij ergens geen zin in heeft, dan doet hij het gewoon niet. Nee. Zo goed ken ik Jaman wel, toch?
1: Ja, zeker.
0: Maar volg je eigen hart, dat wil ik je zeggen.
1: Zeker, toch? Maar ik denk dat deze stijl, wat ik nu zeg maar heb, dat het wel heel goed bij me past. Dus
0: doorpakken.
1: Ik denk dat gaan we zeker doen.
2: Maar mag ik daarop inhaken?
0: Ja, zeker.
2: Wij zitten allebei bij Studio BNP. Dus onze muziek wordt uitgebracht bij Studio BNP.
0: Ja, dat is een onderdeel BNP, van Berk Music toch?
2: Ja, dat is een onderdeel van Berk Music. En BNP staat er ook wel echt voor om dingen te ondervinden. Dus we mogen echt dingen proberen. En dat is helemaal niet. We mogen vallen, we mogen weer opstaan, we mogen nog een keer. We mogen van alles proberen. Mm-hmm. En dat vind ik heel leuk. Dus we mogen echt zelf erachter komen wat bij ons past, wat we leuk vinden. En ook natuurlijk kijken wat de mensen leuk vinden. Want dat is ook belangrijk, want je moet geboekt worden. En we moeten kijken wat de radiozenders ervan vinden. Als je echt met carnavalsmuziek gaat komen.
0: Ja,
2: die wordt niet het hele jaar door hier gedraaid.
0: Nee.
2: Dat kan gewoon niet.
1: Nee.
2: Ja, maar bij ons in Brabant is dat misschien wel eerder aan de orde. Maar
0: het is een hele andere cultuur bij jullie.
2: Andere cultuur wil ik niet zeggen. Maar het is wel zoeken naar wat werkt, wat slaat aan. Waar luisteren de mensen naar, wat vinden ze leuk en wat vind je zelf leuk.
0: Ja.
2: Dus dat zijn wel belangrijke dingen.
0: Maar een Adrie, een Connie, die weet precies wat werkt of wat niet werkt natuurlijk, toch?
2: Ja, die zitten in de muziek, die dat hebben zoveel connecties.
0: Zo erg door de wol geverfd.
2: Ja, alleen ze willen heel erg van de accordeonmuziek af en dat vind ik jammer.
0: Mm-hmm.
2: Bij Ouder en Wijzer, mijn eerste single bij BNP, zat echt superleuk accordeon, een stukje solo nog. En dan zegt Adrie van den Berk inderdaad, dat moet eruit.
1: Ja.
2: Dat vond ik het leukste van het hele liedje. Hij zegt eruit.
1: Mm.
2: Nou, dat was de eerste single. En dan hoor ik nu op de radio.
0: Maar, hou je eigen daarom vast dan?
2: Ik heb op dat moment heb ik geluisterd, dus die is eruit gegaan.
0: Mm.
2: En daar heb ik eigenlijk spijt van, zeg ik eerlijk.
0: Ja.
2: Maar goed, je denkt dan, ze zitten jaren in het vak, ze kennen iedereen, ze horen van alles en ze spreken iedereen.
1: En ze zullen het wel weten.
2: Ja,
1: zeg maar.
2: Ze zullen het wel weten, we luisteren ernaar.
1: Ja.
2: Maar al was ik bij mezelf gebleven, dan had die accordeon er nu nog in gezeten, absoluut.
0: Ja. Ja, maar een liedje is dan nooit te voorspellen, jongens, toch?
2: Nee, maar ze zeggen
1: gewoon een stukje gunnen ook wel, denk ik.
2: Ja,
1: wel.
2: Het moet niet te veel van die tralala muziek op de radio worden. Ja, dat zeggen ze dan gewoon, dus dan maar eruit.
0: Ja.
2: Maar
1: het is
2: van
1: een
2: week
1: hele andere tijd, denk ik.
2: Ja.
1: Vroeger was het toch wel meer van andere soort muziek, zeg maar. Bijvoorbeeld Frans Bauer en dat soort dingen, weet je wel. Een beetje dat soort genre. Maar nu
0: we zijn een beetje naar levenspop gegaan, hè?
1: Ja, een beetje levenspop.
2: Van de week is een nieuwe van Jeroen van Zelst uitgekomen. We hebben hem net in de auto nog geluisterd. Ja, accordeon.
0: Ja. Ja.
2: Dus het kan schijnbaar wel.
0: Zo. Ja.
2: Ja.
1: Ja, het is toch, je weet het toch niet. Je weet het toch niet. Soms denk je bij jezelf van, dit wordt helemaal geen hit of dit wordt helemaal niks. En dan uiteindelijk wordt het toch wel
0: als we
1: iets.
0: De juiste formule hadden, hadden we hem al lang gepakt.
1: Ja, zeker. Dan hadden we al lang allemaal een hit gescoord. Maar het is allemaal niet zo makkelijk.
0: En we gunnen het jullie allemaal, toch?
1: Ja.
0: Zo is het. Jan, we gaan jouw nummer doen. Zonder jou. En waar is die op gebaseerd?
2: Ja, dat is ook weer een mooi verhaal.
0: Ja.
2: Nou,
0: welkom jouw verhaal.
2: Als je naar de Nederlandstalige muziek gaat luisteren, het is heel vaak dat je over iemand zingt of voor iemand zingt. Het gaat altijd over iemand anders, over je vrouw of over je ex of over de liefde. Mm-hmm. Of maakt niet uit waarover. En mijn idee was om het eens een keer om te draaien. Want dat heeft er niemand gedaan, dus gewoon proberen. Dus gewoon een liedje over mij.
0: Ja.
2: Dus hoe goed ik wel niet ben en hoeveel ze wel niet van mij houdt. En dus eigenlijk precies andersom. En we hadden de tekst geschreven, maar het was zo raar. Dus ik was hem aan het zingen. Ik zei, ja, dit voelt echt heel raar. Moeten we niet doen. Dus toen hebben we hem toch maar weer gewoon omgedraaid. Net als wat iedereen eigenlijk doet. Dus dat is zonder jou uitgekomen.
0: Ja. Nou, kijk, ja, dan krijg je van nee, want ik op zo'n slijer.
2: Ja, dat was het. Ja, echt. Ik was zo goed.
0: We gaan hem luisteren.

0: Ja, dat was hij natuurlijk. Ja, de jongens zijn bij ons te gast. En vanmiddag lekker op een groot podium, Jan. Leuk is dat, toch?
1: Ja.
0: Dan sta je bij Unity NL en Unity On Tour of zo heette dat.
1: Nee, ik wist niet of ik het hier mocht noemen. Ik
0: ja,
1: denk,
0: waarom
1: wel
0: niet?
1: Een concurrent.
0: Nee, zeker niet. Concurrentie. Er zit helemaal een lijden, toch?
1: Ja, voor ons zijn we nu op de helft. Dus dan is het wel in de buurt.
0: En je gaat dadelijk gelijk door?
1: Nee. Nou. Ik sta daar pas om... 6:30, ik moest even omkijken. Maar 6:30.
0: Nou, ik had, net zoals jij, de Raimi, ik had er een dagje uit van gemaakt. Lekker even naar Scheveningen, weet je wel. Hopla.
1: Klopt. Alleen, de geluidsman moet toch komen.
0: Oh, ja.
1: We wonen twee straten verder. Mm-hmm. Dus we kunnen net zo goed terug naar huis rijden. Want ik hoef toch niet meer zelf te rijden. Dus, de vrouw is zwanger. Dus,
0: ja, dan moet je ook een beetje rekenen.
1: Toch weer even anderhalf uur rust tussendoor of een uurtje. En dan... komen we weer deze kant op.
0: Ja. Lekker man, toch?
1: En dus vrijdag, daar hadden we net over, staan we hier weer in de buurt. Bodegraven.
0: Ja. Bodegraven, nou, het is toch wel...
2: Toppers van Oranje.
0: Toch wel een uurtje rijden, denk ik.
1: Ja, maar dit was ook een uurtje rijden.
0: Ja, precies.
2: Voor mij is het gewoon weer 2 uur.
1: Ja. Dus 3 keer in een week.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch wel een beetje deze kant op.
0: Maar dan weet je als artiest zijnde, Jan, toch?
1: Ja.
0: Dat zijn de keuzes die je maakt, toch?
1: Groningen is nog verder weg, dus...
0: Zo is het. En
2: het is meters maken.
0: Die kans zit er ook in dat je daar een keer naartoe gaat.
1: Ja,
0: meters maken. Vooral op jullie jonge leeftijd, jongens. Dat is wel belangrijk, toch?
2: Ik ben 24 jaar, dus ik heb nog eventjes...
0: Lekker, man.
2: Maar ik hoop dat het allemaal uiteindelijk goed zal uitpakken. En we gaan het zien.
0: Ja. Hey, ik tussen de regels door hoor ik je net vertellen over Iedere Traan.
2: Ja.
0: Maar ik vond het wel een heel mooi liedje, hoor.
2: Ja, zeker. Ik vind het ook een heel mooi liedje.
0: Mm-hmm.
2: Ja.
0: We zaten een beetje te analyseren hoe dat nou werkt. Met nummers uitbrengen natuurlijk. Mm-hmm. En hoe we dat moeten doen. En,
2: ja,
0: je weet het nooit. Het is altijd een gok, joh.
2: Dat is het zeker, ja. Maar ik denk wel, zoals ik net zei, die 15 seconden. Die eerste 15 seconden. Ja, dat zijn echt wel de belangrijkste secondes voor een liedje, denk ik. Waardoor jij eigenlijk al denkt van... Oké, nou, dit wordt echt wel een leuk plaatje. Weet je wel, je gaat er direct lekker in mee.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel gewoon het belangrijkste, denk ik. Die eerste 15 seconden. Dus bij het volgende liedje die ik ga uitbrengen... denk ik echt aan die eerste 15 seconden.
0: Nou, de eerste 3 zijn al voorbij. We gaan hem draaien. Natuurlijk, Iedere Traan. Hier is de Raimi.

William Jones en Amore de Mis Amores. Al jaren oud dat nummer, maar hij blijft het toch gewoon doen, deze. De pijn zit diep in mij. Dit is ook leuk. Jorieke Sterk op de radio.

0: zo'n artiest als Jorieke heb ik ook wel respect hoor. Deze Jorieke sterke, niet janken.
1: Nou, planken.
0: Mooi voorbeeld jongens, eigen stijl Jorieke. En ja, die ja, gewoon scheidt een hele wereld en die brengt uit wat zij wilt. En ja, een beetje, ja, het mooie is, zij doet de country music zeg maar in het Nederlands. Ja. Dat is ook wel... Ja.
2: Hij is toch dat meisje van ik hou van...
0: Ja.
2: Dat liedje toch?
3: Dus, een hele vette boer.
2: Ja, dat was het. Dat is zij.
0: Maar leuk, sukke muziek op de radio. Het is zondagmiddag 6 september. Jan Witloks is bij ons samen met de Rijmi. Ja, ik heb echt hard moeten oefenen.
2: Je hebt hard geoefend, ja, ik hoor het. Maar ja, je zegt het nu wel goed. Dus,
0: Nou, dankjewel. Jan, we doen het gewoon. Toch?
1: Ik heb hem
0: klaarstaan. En ja, het is gewoon een lekkere muziek op de radio. Zo, ja, een optreden voor jou, als we jou eens boeken, zeg maar. Hoe ziet dat eruit?
3: Ik zing liedjes van mezelf. Mm-hmm. En ik kijk altijd naar wat populair is. Dus nu is het een Rutger van Barneveld.
0: Ja,
3: die
0: doe je dan?
3: Een cheerio. Ja, eigenlijk wat de mensen vragen. Dat, ik heb vertel ook een iPadje. Ook bewust aangeschaft daarvoor.
0: Mm-hmm.
3: Zorg je zoveel mogelijk banden erop hebben staan.
0: Kan je gelijk schakelen?
3: Kan ik gelijk schakelen en ik kan ook spieken.
0: Ah.
3: De tekst staat er dan ook op. Kun je gewoon tekst invoeren.
0: Oh, dat is makkelijk.
3: Ja, dat is ideaal. Maar...
0: Een soort autocue, zeg maar.
3: Ja, precies. Maar en ja, daar kun je wel van vinden. Maar aan de andere kant, ik kan echt snel schakelen. Ik klik hem aan. En ik kan dus gewoon, als ik de muziek heb, ieder liedje zingen.
0: Ja. Yo, ik heb al last met de ondertitels van de televisie. Maar als jij
2: zo'n ding... Ik heb het gewoon in mijn hoofd. En dan, ja, gaat het gewoon vanzelf.
3: En ik vind
2: moet
3: het ook
2: niet
3: leuk.
2: Over nadenken.
3: Maar het is ook leuk, want je weet al... Je kunt ergens gaan optreden. Je maakt een lijstje met liedjes die je gaat zingen. Vaak zijn het ook allemaal nog dezelfde liedjes. Maar als je dus die iPad hebt en je kunt zelf bepalen wat je gaat zingen en de mensen kunnen verzoekjes indienen, dan is ook ieder optreden anders.
0: Maar dat is toch zo, hè? Sfeer is het is de sfeer die het er maakt, toch?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik had vorige week een optreden en daar vroegen ze die Amsterdamse hitmedley vroegen ze aan. En die had ik anders nooit gezongen. Had ik ook nooit verwacht. Allemaal van die oude Amsterdamse muziek.
0: Wat dacht je, shit, heb ik weer.
3: Ja, ik vroeg ook echt, is het een grapje? Maar nee, ze zongen allemaal mee. Nou, dan had ik nooit gedacht dat het publiek die liedjes leuk zouden vinden. Nou, hup, iPadje, klik. En dan gaan we.
2: Tekstje erbij.
3: Ja, ik ken hem toevallig. Dus ik had de iPad daarvoor niet nodig. Maar
0: gelukkig.
3: Ja. Dus, het is ook niet dat ik heel veel mijn iPad zet te spieken. Het ziet er heel raar uit.
2: Ik zie al een heel beeld voor me dan.
3: Ja, zo.
2: Nee. Oplezen zo. Ja.
0: We doen het gewoon. Hier is die Jan Witloks.
3: Yes, we doen het gewoon.

0: gezellig man, toch?
1: TikTok opnemen.
0: Ja, weet je wat opvalt van dit nummer doet eigenlijk ja, ook heel goed, weet je wel. En,
2: ook een lekkere beat.
0: Nou,
2: gaat gelijk lekker erin.
1: Ja, maar volgens mij is dit dus ook helemaal viraal gegaan op TikTok. Puur om Rutger een beetje belachelijk te maken.
2: Daar is het wel mee begonnen, denk ik.
1: Ja, dus een stomme dansje zo van links naar rechts zo. Maar ja...
0: Maar weet je wat mooi is, Jan? Rutger prikt daar gewoon doorheen.
1: Ja, precies.
2: Hij gaat gewoon lekker door.
1: Ja, hij heeft een lak aan.
2: En eerst lachen ze hem allemaal uit en zitten ze hem allemaal te filmen van... Oh, kijk die gek staan en moet je nou eens zien. En dat is net als met die René Leblanc, weet je wel. Die zitten ze eerst allemaal uit te lachen en te doen. Maar ondertussen boeken ze hem wel allemaal om gewoon, ja, voor de, ja... Om allemaal lekker te filmen en een beetje te giechelen en te doen. Maar hij lacht als laatst, denk ik.
1: En de mensen hebben niet in de gaten dat ze met het belachelijk maken... met het continu blijven delen van die muziek... dat het alleen maar geld oplevert.
2: En uiteindelijk gaat het viraal.
1: Dus wie lacht dan uiteindelijk het hardst als het viraal gaat?
0: Onze Rutger.
1: Onze Rutger.
0: Zo is het. Hey, ik vond het hartstikke leuk dat jullie weer gezamenlijk hier waren. Jan Witloks en natuurlijk ook de Raimi.
2: Ja.
0: Ipai, toch?
2: Ipai.
0: Ja, een hele bijzondere naam moet ik zeggen.
2: Bijzondere naam.
0: Ja, bijzondere
2: naam voor een bijzondere jongen.
0: Zo blijf je jou onthouden, toch?
2: Ja, zeker. Het is een unieke naam die... mogelijk niet meer kan vergeten straks.
0: Zo is het. En hopelijk gaan we dat waarmaken.
2: Ja.
0: Hey, jouw dag, hoe ziet die eruit? Jij gaat nog een lekker dagje uit ervan maken.
2: Ik ga naar Rotterdam of naar Scheveningen. Ik ga even kijken wat ik ga doen. Het is vandaag mijn eerste dag dat ik vrij heb eigenlijk. Ik heb de hele week lekker gewerkt. En gisteren optredens gehad. Eergisteren optredens gehad. Dus vandaag is eigenlijk mijn enige dag dat ik nog een beetje vrijheid heb. Dus,
0: pak ze, die geluksmomentjes.
2: En morgen moet ik gewoon weer aan het werk. Dus,
0: zo is het.
2: Life goes on.
0: Hey, succes man.
2: Dank
0: je wel dat je hier was. Jan, vanmiddag succes bij de collega's van Unity.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Doe Elmar de groeten van ons.
1: Doe ik.
0: Leuk. We zien je gauw weer hier op de stoel in Papendrecht.
1: Volgende single ben ik erbij.
0: Nou, dank je wel.
1: Yes, dank je wel.
0: Groetjes. Hoi.

gelukkig doen jullie dat allemaal. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Lieve vrienden, nog een stukje van de nieuwe single van Dermy. Dicht bij mij. En natuurlijk ook van Jan Witlox. Wij zijn er volgende week weer. Onder andere met The Wannabes. Live in de studio met Johnny Valentino. Tot dan. Hoi.

0: het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Het is vandaag de slotdag van de Wereldhavendagen. Je kunt net als gisteren op veel plekken in Rotterdam en het havengebied bedrijven bezoeken, demonstraties meemaken of meevaren op schepen. Gisteravond was bij de Kop van Zuid, de Erasmusbrug en de Parkkade, het traditionele avondprogramma van de Wereldhavendagen, dat net als elk jaar weer werd afgesloten met een groot vuurwerk op de Nieuwe Maas. En wij van Rijnmond zijn er ook vandaag weer bij met de radio en natuurlijk ook online en via de socials. Op de Maasvlakte is gisteravond een vrachtwagencombinatie gekanteld. Dat gebeurde op de Dardanellenstraat. De chauffeur raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. 112-fotografen melden dat de tank van de containervrachtwagen was gescheurd en dat daardoor diesel op de weg was gestroomd. Het lijkt erop dat de vrachtwagencombinatie te hard over een rotonde ging en daardoor kantelde. En bij Rokanje is gisteravond een auto op zijn kop in de sloot beland. Dat ongeluk gebeurde op de Westvoorneweg. Er raakte niemand gewond. De oorzaak van het ongeluk bij Rokanje is nog niet bekend. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner gaan vandaag naar Kiev voor een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky over een vredesplan. Gisteren hadden de twee gezanten van president Trump in Moskou een gesprek met de Russische president Poetin. Of dat gesprek wat heeft opgeleverd is niet bekend. Poetin en Zelensky hadden voorafgaand aan de gesprekken beloofd dat ze gedurende die gesprekken met Witkoff en Kushner elkaars hoofdsteden niet zouden aanvallen en daar houden ze zich tot nu toe aan. Gaan we naar voetbal. Excelsior heeft gisteravond uit in Tilburg met 3-0 gewonnen van Willem II. De doelpunten waren van David Garden, Rick Meijsen en Irakli Yegoyan. En Feyenoord heeft gisteren uit in Nijmegen met 3-1 gewonnen van NEC. De Rotterdamse doelpunten waren van Givai Zegiel, Luciano Valente en Geraino Schaken. En die laatste, de 17-jarige Schaken, werd met zijn doelpunt de jongst scorende debutant ooit in de Eredivisie. En dan het weer vandaag en morgen, zonnig en droog. Het wordt vandaag 23 graden. Morgen doen we daar nog een schepje bovenop. Dan wordt het mogelijk 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wendy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles bij de Duitse grens. Hier is de vertraging een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april. April 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Wendy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland door controles bij de Duitse grens. De vertraging is hier in totaal zo'n 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
9: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad.

0: Ja, zag eens aan het idee dat de race in Monza wel heel erg belangrijk is. En heel erg spannend is, want er zitten geloof ik met drie mannen op de telefoon.
1: Drie mannen. Het is
0: heel erg. Het is heel erg, ja. Alhoewel, het is ook wel weer heel erg leuk natuurlijk.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: 4:10. Het is vandaag zondag 6 september 2026. Goedemiddag. Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. We zijn weer blij. We zijn er weer. En normaal zouden we beginnen, want is iedereen binnen? Maar ik denk, dat doen we dit keer niet.
1: Nee, deze keer niet, hè?
0: Nu doen we wannabe. En waarom wannabe? Nou, we willen allemaal wel eens wat.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: Ik wil nog één ding. Terug naar de vakantie. En die weer opnieuw herbeleven.
1: Ik ook.
0: Hoe is het geweest?
1: Ja, fantastisch. Ik ben naar Canada geweest. Ik heb een hele mooie Alaska-cruise gedaan. En het was echt geweldig. Zo mooie natuur daar.
0: Midden in de zomer. Dan ga je naar Alaska.
1: Ja. Nou, dan is het tenminste een goede temperatuur.
0: Had je geen ijsschotsen en dergelijke?
1: Ja, we hebben wel ijsschotsen gezien. Nog steeds. En ook gletsjers. Maar ja, daar valt ook niet te varen, zeg maar, in de winter. Dat seizoen dat loopt nog een paar weekjes door, geloof ik. En dan is het daar afgesloten.
0: Stond dit hoog op de bucketlijst of staat er nog wat anders op de bucketlist?
1: Nou, deze stond wel heel hoog op de bucketlist, ja. Dit was wel echt eentje die heel hoog stond.
0: Van kom erop. Ja. Alles goed gegaan?
1: Ja, alles. Nou ja, bijna alles. We misten een koffer in het begin, maar die kregen we gelukkig de volgende dag alweer. Dus we hebben dat niet zo heel veel erg gemist. En we hadden wat problemen met een hut, maar dat is gelukkig ook allemaal weer goed gekomen. Met een hut.
0: Ze zitten op een schip en dan hebben ze het over een hut.
1: Ja.
0: Oké, maar zo heet die dingen. Die ervaring heb ik één keer mogen beleven. Ja. Ik weet dat het een hut is.
1: Ja.
0: Het is niet zo'n klein hutje.
1: Nee, het zijn best
0: niet
1: wel...
0: Niet wat je denkt van, wat zit Cora? Cora, zit jij nou te wachten? Nee? Oh, je wil nog gaan bellen. Nee, je hebt onze grote vriend al aan de lijn. Dus Johan moet gewoon nog even geduld hebben.
1: Johan
0: zit toch te luisteren nu.
1: Ja.
0: Kom helemaal goed hoor. Ja. Nou, fijn dat de vakantie goed gegaan is. We gaan dadelijk verder hebben over de afgelopen week. Even kijken wat er allemaal gebeurd is. Want er is de afgelopen week ook wel weer het een en ander gebeurd. Ik heb een heerlijke vakantie gehad. Dus ik ben heel snel uitgesproken. En nu meneer, u bent als het goed is volgens mij naar een van de eilanden geweest met de A.
2: Ja, helemaal waar.
0: Dat is meestal standaard bij jullie.
2: Ja, klopt. Nee, dat is helemaal inderdaad... het weer was echt ultiem eigenlijk.
0: Lekker, hè?
2: Ja, dat was niet normaal.
0: Heel veel regen?
2: Nee, heel weinig.
0: Zo.
2: Normaal zeggen we de meeste druppels die vallen naast je neer. Maar dit keer hebben we... Zelfs dat is reuze meegevallen. Nee,
0: het waren nu zweetdruppels, zeg maar, die er dan afkwamen.
2: Op veel dagen wel. Nee, dat was echt... dat was niet normaal. Dat was echt zo'n vakantie die qua weer de boek in mag gaan als een van de beste sinds jaren.
0: Is het heel warm geweest? Dat veel
2: ja, er zaten wel een paar dagen tussen dat het zelfs daar 30 graden was. En dat maak je daar niet veel mee. Zelfs midden in de zomer niet.
0: Nee, was het bij jullie warm in Canada?
1: Ja, bij ons. Het was goed te doen. 24, 25 graden met een paar dagen dat het tegen de 30 aan was. Maar dat was meestal aan het eind van de dag. En dan hadden wij eigenlijk al alle dingen gedaan wat we wilden doen. Dus het was echt
0: lekker.
1: Perfect.
0: Nou, ja. Wat hadden we gehad? Hebben wij ook een prachtig mooi weer gehad. En we hebben een beetje de warmste dagen op een gegeven moment. Net als vroeger, 20 jaar geleden, 25 jaar geleden. Nou, misschien nog wel veel langer. Dat de airco's een beetje in de auto kwamen. Dat we zeiden van oké, het is heel warm. We gaan met de airco rijden. Nou, dat hebben we nu ook gedaan. Het was zeg maar 5, 36 graden soms. Kom, we gaan een dagje op stap. Want dan zitten we lekker heel lang in de auto.
1: Ja.
0: Dan zitten we lekker in de airco. Dus wat hadden we gehad? Nee, een heerlijke vakantie gehad. Gelukkig, we zijn allemaal weer heel terug. Maar de afgelopen week is er best wel heel veel gebeurd. Nou, daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben. Ongetwijfeld. Het is 4:15.

0: Zijn we die dingen, dat gaan we zeker niet doen. Voor de vakantie niet gedaan, dat gaan we ook na de vakantie niet doen. Ziggy Marley hoorde je samen met de Melody Makers en de Woos Dancing. Wat is er met u afgelopen week allemaal gebeurd? Ik ben een beetje gehavend.
1: Ja, klein beetje maar, toch?
0: Ja, klein beetje maar.
1: Het is
0: ik
1: wat
0: weet
1: erger
0: reden.
1: Geworden dan...
0: Ja.
1: Nee, ja, ik had... Vraag me alsjeblieft niet hoe het heet in het...
0: In het Latijns?
1: Het is een stukje huidkanker inderdaad bij mijn neus is verwijderd. Omdat... Ja, dat zat er al een tijdje. En dat bultje moest gewoon weg. Dus dat is weggehaald.
0: Oké, en? Goed?
1: Ja, nou ja, het moest gewoon weg. Ze hadden al een biopt gedaan. Dus we wisten dat het weggehaald moest worden. En dat is voor de rest gewoon goed gegaan. Dus,
0: gelukkig. Ja. Hoe voel je je eigen nu?
1: Ja, goed hoor. Het is, ik ben blij alleen als alles weer een beetje normaal is,
0: niet,
1: glad
0: hè?
1: Is. Want er zitten nu van die kosten dat je denkt van... laat maar. We hebben geen tv nu, hè?
0: Nee. Ik ben ook blij dat je van de week een foto stuurde met die pleister.
1: Met die pleister.
0: Oké, dat kan ik verwachten.
1: Dat ziet er wel iets frisser uit, vind ik, dan dit. Maar,
0: ja, ik heb er gemoed aan. Nee, absoluut. Nee, ik ben blij dat alles goed is en dat is het allerbelangrijkste.
1: Dat is het allerbelangrijkste, klopt.
0: Met het mannetje alles goed.
1: Ja hoor, ook.
0: Nou
1: prima.
0: Lekker. Nou, met die lange. Wij zeggen altijd lange, maar je zoon die is veel langer als jullie.
1: Ja, die is een stukje langer.
0: Daar gaat het ook volgens mij hartstikke goed mee.
1: Ja hoor.
0: In de vakantie
1: dat
0: hebben we meegemaakt.
1: Mee.
0: Dus.
1: Ja,
0: nou, leuk.
1: Zeker.
0: Maar er is wel wat gebeurd in de vakantie hoor. Ik heb op de camping disco mogen draaien. Een oude lullen disco.
1: Ja,
0: je durft het niet te geloven, maar... Dat was wel heel erg leuk, maar dat moest ik met Spotify doen. Ik had één laptopje en dan moest ik met Spotify draaien. Nou ja, oké, het is gelukt. Maar ik moet wel zeggen, ik heb wel René gemist.
1: Die snap ik.
0: Hij staat hier bij me en ik ken het rustig zeggen, ik heb hem wel gemist. Ik heb bijna 4,5 uur op mijn poten moeten staan. Dat was wel heel lang in mijn huppie.
1: Ja, die snap ik.
0: En op een gegeven moment weet je het ook niet meer. En dan zijn wij samen en dan kijk je naar hem. Oh ja, die doen we, of die, weet je wel. Nou, altijd heerlijk. Nou, dat waren een van de leuke dingen. Hij begon voor mij ook wel heel erg grappig. Dus zoals jullie weten, heel veel mensen weten, ik ben natuurlijk fan van Veronica. Ik mag het misschien niet zeggen op deze zender, maar ik doe het toch. Al heel lang.
1: Ja, maar ik bedoel, dat mag toch?
0: Ja, toch. En uiteindelijk, ze zijn nu bezig met de top 3000 van het jaar 2000. Nee, gewoon top 3000, 2026 versie. En dan kon je een lijst opgeven, zeg maar, 25 platen.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk, dat heb ik gedaan. Maar wat gebeurde er? Niemand minder dan één van mijn helden, Gerard Ekdom, die zei op een gegeven moment... je kan kans maken om mijn programma een keer over te nemen. Ja. Dat is niet helemaal tegen dovemans oren gezegd.
1: Ik had ook gelijk zoiets van, ik weet wel wie zich daarvoor moet opgeven. Ja,
0: nou, dat hebben we uiteindelijk

0: gedaan. Na heel veel vijven en zessen toch nadenken om het wel te doen. Uiteindelijk toch wel gedaan. Toen moest ik 300 likes krijgen op Insta. Nou, dan denk je, wat is nu 300? Nou, ik heb geen 300 volgers. Dus 300 was voor mij heel lastig uiteindelijk. Maar het is redelijk gelukt. Ik zat ergens op de 350. Heel veel mensen die hebben gewoon zomaar dingen weggegeven naar de familie van... Hey, stemmen.
1: Ja, nou, allemaal gedeeld. Dat soort dingen. Iedereen opgeroepen van jongens, even stemmen, alsjeblieft.
0: Nou, en dat is gelukt. Dus uiteindelijk ging ik automatisch door naar ronde 2.
1: Ja.
0: Nou, ronde 2. Daar moest je 47 seconden vol lullen. Nou, dat is niet zo'n probleem, want ik ben namelijk anderhalve minuut bezig.
1: Ja,
0: dus wat
1: daar heb jij niet zo'n probleem.
0: Maar het was een intro. Een intro van Red Alert Love van The Golden Earring. Moest je 47 seconden vol zetten en dan exact stoppen als de plaat begon te zingen. En die moest je insturen. Ook dat is gelukt. En dat hebben we uiteindelijk gedaan. Ik heb hem 6 keer ingesproken thuis. Zeg hoor, 6 keer, hè?
2: Ja, maar er zaten ook dingen aan, hè? Want je moest je voorstellen.
0: Ik moest voorstellen wie ik was, waarom ik het wilde. En ik moest de plaat aankondigen. Ja. Nou, dat zijn dingen, dat gaat dan allemaal wel lukken. Nou, van de 6 keer was het 1 keer mislukt. Ja. Nou, dus wat dat er gaat, we hebben de beste ingestuurd. En nu is het wachten. Want ik weet dat er 4 finalisten zijn op dit moment die kans maken om Gerard Ekdom zijn programma over te nemen.
1: Ja.
0: 4 finalisten.
1: En die mogen dan volgens mij
0: aankomende vrijdag.
1: Aanstaande vrijdag.
0: Ja. En dan mogen de luisteraars die gaan dan waarschijnlijk beslissen
1: stemmen.
0: Welke van de 4. Ja, nou,
1: dat
0: wat ik nu
1: we.
0: Begrijp. En dan is het 18 september, mag hij dan tussen 6 en 10... mag hij programma eigenlijk samen met Gerard doen... want Gerard blijft naast je staan, op Veronica. Maar, wat gebeurde er? Ik had dat allemaal gedaan, mijn telefoon gaat op de camping. Ik denk, nou, dat zal best. Ik neem hem op, ja, met die van Radio Veronica. Nou, dan beginnen bij mij gelijk alle boegsprieten omhoog te gaan. Ja, wij vinden het zo'n leuk lijstje. Vind je het leuk om bij Gerard Ekdom in de uitzending te komen? Ja, tuurlijk. Nou, dat hebben we uiteindelijk gedaan op de dag dat we naar Zandvoort gingen.
1: Naar Zandvoort. Ja.
0: Naar Zandvoort aan de zee. Dus bij Ekdom in de uitzending ongeveer een 2 minuten. Dus mijn 2 minutes of fame of Veronica heb ik gehad.
1: Ja.
0: Die nemen ze nooit, never meer van me af.
1: Dat was al vinkje 1.
0: Dat was vinkje 1. Nou, een goede week later kwam vinkje 2. Toen kreeg ik weer een telefoontje van iemand anders. Van ja, wil jij een audio-appje inspreken? Want we hebben Anesthesia, die staat erin. En noem maar op, en dit en dat, en verzint het maar. Nou, prima, dan doe ik dat ook nog wel een keer.
1: Vinkje 2.
0: Ja, en toen kwam vinkje 3. Nou, die telefoon heb ik niet op kunnen nemen. Dan zat ik in de vergadering, helaas. Maar nu is het afwachten. Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, nu is het... De stemmen zijn er en nu is het even afwachten. We gaan het zien van de week.
0: Nou, van mijn lijst ga ik het eerste uur heel veel platen draaien. En de plaat die ik mocht draaien bij Ekdom uiteindelijk, dat is deze geworden.

0: is dit ook Goedemorgen.
1: Erik Vastenau.
2: Ah, ik vind het wel leuk staan. Het klinkt wel. Het is lang geleden hoor, dat deze gemaakt is. Oh, dit is Lime. En wie weet. Ik ga mijn eigen nog niet voorbereiden dat het überhaupt al door zou gaan of wat dan ook. Maar ja, je weet het nooit. Dit is Lime uit 81.

Wij draaien het vinyl van jouw oma. Jouw oma. Dit is Back to the Roots. Jouw oldies hoor je hier. Van jouw oma. Op Dertstad FM.

0: En dan word je gebeld en dan moet je dan hier een audio-appje voor inspreken waarom je deze plaats zo mooi vindt. Ja, je kan moeilijk zeggen dat het zo'n lekker wijf in die Anastasia. Dat is ook zo lullig. Het is wel gedeeltelijk waar. Anastasia hoorde en I'm out of love. Hoogste tijd voor, want dat is ook nog ongewijzigd. Sebastian van Erik, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Het weer van de aankomende dagen, het is nog heel wisselvallig. Als ik naar vandaag weer kijk, het is gewoon weer warm ten opzichte van gisteren.
1: Ja, het is eigenlijk sinds half augustus is het op en neer van stabiel
0: zomerweer. Maar het is niet slecht, hè? Nee, het is niet slecht,
1: hoor. Nee, het is inmiddels weer opgeknapt. Na een onstuimige vrijdag met bewolking, regen en wind is het...
0: Een paar buitjes is helemaal niet erg.
1: Nee, wat groen is, moet groen blijven.
0: Ja, dat... Nou,
1: alleen het gaat van extreme droogte naar heel veel regen in één keer. Dat zou eigenlijk wat meer gelijkmatiger mogen, maar...
0: Ik maakte me vrijdag toch wel een klein beetje zorgen, hoor. Want toen zag ik dat er heel veel wind was, zeker in het Rotterdamse. En daar waren al stijgers ingestort. Ik denk, oh jee, maar ik heb niks gehoord, dus het zal best goed gegaan zijn.
1: Ja.
0: Ga je gang, jongen, het weer de aankomende dagen.
1: Ja, zeker zo meteen het weer voor de aankomende dagen. Ja, er is natuurlijk op weergebied weer veel gebeurd. Zo is bijvoorbeeld de zomer de boek ingegaan als de warmste zomer ooit. Dat onder andere gebeurde heel veel op weergebied. De afgelopen maanden ga ik niet allemaal op terugblikken, want anders dan zit ik hier na 6 uur nog. Dus dat is niet de bedoeling. Dus we gaan het gewoon eigenlijk weer vanaf het huidige oppakken. Ja, afgelopen vrijdag dus eventjes herfstachtig met veel bewolking, wind en buien. Maar dit weekend profiteren we van de invloed van hoge druk. Stijgende luchtdruk op de barometer. En die invloed van hoge druk zorgt met name vanaf vandaag voor behoorlijk wat zonneschijn. En de temperaturen zitten ook in een stijgende lijn. Duurt allemaal niet heel lang, 2 dagen, maar wel 2 dagen met nazomer. Vandaag bijvoorbeeld flinke zonnige periode, af en toe wat wolkenvelden. Deze zijn vanuit het westen vanaf het middaguur wel wat meer toegenomen in delen van het land. Wel vrijwel overal droog. Temperaturen liepen na een frisse start, want dat was het. In het binnenland plaatselijk zelfs 1 graad of 6 op de thermometer. Is het toch flink gaan opwarmen, zeker richting het middaguur. En vanmiddag hadden we dan temperaturen van zo'n 20 tot 22 graden in het noorden. Maar in het zuiden zelfs waren zo rond die zomerse 25 graden grens. Ja, dat zijn dan weer temperaturen die dan allemaal net weer boven het langjarig gemiddelde liggen. Het is warm voor begin september en de wind is gedraaid naar zuidoostelijke richtingen. Die is meest zwak tot matig in het land. Een prima nazomerdag op deze zondag. Ja, het is natuurlijk de vraag hoe het weer verder gaat. Morgen hogere temperaturen. Vanaf dinsdag slaat het om, maar eerst vanavond. Dan hebben we te maken met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Heel lokaal is er een buitje mogelijk, maar op veruit de meeste plekken blijft het droog. Er waait erbij een zwak tot matig windje uit oost tot zuidoost. Komende nacht houden we een afwisseling van bewolking en opklaringen. Plaatselijk een enkele bui. Op de meeste plekken weinig tot geen neerslag. En dus het droge weer. Temperaturen dalen naar zo'n 14 graden plaatselijk in het noordoosten. Direct aan zee is het met een graad of 18 nog wat zachter. De wind zwakt tot matig. Komt er wat meer uit het zuidoosten tot zuiden. Dan na het weekend, om te beginnen met de maandag. Nog altijd nazomerweer. Temperaturen die komen dan nog hoger uit. In de ochtend een mix van zonneschijn en bewolking. Plaatselijk een enkele bui. Maar in de loop van de dag volgen opnieuw flinke zonnige periode. Temperaturen gaan flink oplopen. 23 tot 25 graden in de middag op de Waddeneilanden. En in het zuidoosten, in Limburg, daar kan het nog maximaal op een enkele plek 29 graden worden. Later in de middag en avond opnieuw toenemende bewolking vanuit het westen op de nadering van een storing. En dan neemt ook de kans op een plaatselijke bui weer toe aan het einde van de dag. De wind voor de maandag die draait naar westelijke richtingen. Is matig tot zwak aan het einde van de dag langs de zuidwestkust. Soms een vrij krachtige wind. En vanaf de dinsdag krijgen we te maken met een flinke daling in de temperatuur. Zakken we naar redelijk normale waarden voor de tijd van het jaar. Wordt het minder zonnig, vaak wisselvallig. En zo zijn we eigenlijk weer een beetje terug bij af met regen- en buienopkomst.

0: wel lekker hoor. Een van de plaatsen die ik in mijn lijstje had staan in de top 25. En dat allemaal voor de top 3000. Casey and the Sunshine Band hoorde je in That's the Way I Like It. 1975 alweer. Als je daar dan terugdenkt en denkt, oh, wat was ik toen nog jong.
1: Toen was ik 3.
0: 3?
1: 3.
0: Nee, ik was wel wat ouder.
1: Ja,
0: ja, ik was iets ouder.
1: Wij schelen iets.
0: Hoe oud was ik? 7? Ja, 7. 5, ja, 7.
1: Ja, ja, ja, ja, 7. Ja, ja, ja, dus
0: ik was van. Ik ben nog steeds van 68. 2068, hè? Niet 1968. Want dat toont zo oud.
1: Ja, maar 2068, dat is de toekomst, hè?
0: Nou, wie weet wat we in de toekomst allemaal nog mee gaan maken.
1: We weten het niet.
0: We weten het niet, hè? Ik heb even het bedje van een theateragenda niet. Maar we hebben wel wat dingetjes, hè? Dat ken je ook zo, hè?
1: Ja, hoor. Ja, we gaan één voorstelling doen. Want Theater de Willem heeft deze keer nog maar één voorstelling. En in Kunstmin zijn ze nog niet gestart. Dat wordt pas ergens in de, ik geloof de 23ste of iets dergelijks.
0: Laat?
1: Ja, die zijn. Ik moet zeggen, er zijn meerdere theaters hoor, die dan pas starten. We gaan het straks in het volgende uur nog wel even hebben over 12 september hier in Papendrecht. Want dan zijn er echt heel veel activiteiten. Maar laten we eerst even beginnen inderdaad met de allereerste voorstelling in Theater de Willem. Op vrijdag 11 september is Child of Destiny, de Dutch Experience er. Zij zijn bekend uiteraard van Battle of the Bands, Sharon Dawson, Raffaella Patton en Alta Gracia Norton. Zij brengen uiteraard de allerbeste hits van Destiny's Child. En alle informatie kun je uiteraard vinden op theaterdewillem.nl.
0: Ik heb daar nog heel erg aan zitten twijfelen om naar deze voorstelling te gaan.
1: Ik
0: vind de zangeressen vind ik fantastisch.
1: Ja.
0: Maar hou ik het vol een hele avond Destiny's Child?
1: Ja, ik zou dat.
0: Dat is het enige waar ik aan dacht.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, ze hebben wel heel veel leuke nummers, vind ik. Maar ieder zijn ding, hè?
0: Ieder zijn ding, ja. Dan moet ik mijn bril goed schoon hebben.
2: Het oog wil ook wat.
0: Ja, dat is wel. Ah, dat komt wel goed, Sophie Ellis Baxter. It's murder on the dance floor. En dat is de titel.

0: de Wheel of Fortune, dat kennen we hier in Papendrecht als het Rad van Avontuur.
1: Het Rad van Avontuur.
0: Hè, toch?
1: Ja.
0: Dat is wat we hier in Papendrecht altijd deden. Het Rad van Avontuur. Wheel of Fortune is weer wat anders.
1: Met kerst, hè?
0: Ja, onder andere ja, bouwdraaien. Dat doen ze nog, hè?
1: Ja, dat doen ze
0: ja,
1: nog
0: ze
1: steeds.
0: Doen in de speeltuin klopt. Nog steeds bouwdraaien. Ja. Degene die dat onder andere doet, die zit bij mij nog op het werk. Dus ik word er elke keer... ik weet wanneer de bingo
1: je
0: is, ik weet wanneer
1: het is.
0: Ja, absoluut. Gebeurt nog wel eens, mag ik dat kopiëren? Ja, natuurlijk mag jij dat in. Geen probleem, jongen. Maar dat is wel leuk. Het is 5:09 op deze zondag, 6 september. Jorden, natuurlijk niemand minder dan Ace of Base in The Wheel of Fortune. En dit uur hebben we het een klein beetje over mijn lijstje... wat ik ingediend heb voor de top 3000. En nu heb ik het genoeg gezegd. Dit is Yarborough and People. And Don't Stop the Music. Dat gaan we nooit doen. En bij de Formule 1, daar gaat het lekker hoor. Antonelli heeft het voor elkaar... Hij rijdt op nummer 1. Tot nu toe.

0: nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam De Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam De Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wendy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A76 van Geleen naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de Duitse grens en dit kost je onderweg 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen? Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
10: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Back to the roots.

0: vind dit heel raar klinken. Put a little love on me.
1: Ja, net als je het erop kan leggen.
0: Ja, zoiets, ja.
1: Nee,
0: dat is niet mijn ding. Maar oké, vooruit. Nee, ik snap hem ook niet. Maar het is wel een lekker nummer. Van 1980. Dedication. Ik snap het. Nee, ik denk, oké, het zal allemaal wel. Het zal wel aan mij liggen, denk ik. Nou ja, dus niet. 12:05, zondag 6 september 2026. En het lijkt wel een half jaar geleden voordat we... Of toen we stopten eigenlijk. En dat we weer terug zijn. Nou, het is een half jaar, maar wel 3 maanden bijna.
1: Ja, we hebben best wel een lange pauze gehad.
0: We hebben een hele lange pauze. Half juli tot vandaag. Ja, dat had met allerlei oorzaken te maken. Ten eerste dat we lekker op vakantie waren. Daarna kwam er nog een Formule 1 in Zandvoort aan. En toen, vorige week, hadden we nog wat anders gepland staan. Ja. Wat niet zo heel slim was. Maar oké, dat hebben we nog eenmaal gedaan. Het is niet anders, maar we zijn er weer. En het is ook wel weer lekker dat we er zijn. Vind je niet?
1: Zeker, absoluut. Dat toch? Ik vond het weer een feestje om weer te gaan beginnen, hoor.
0: Nou, ik ook, hoor. Zeker. Heel eerlijk te zijn. En de laatste uitzendingen van voor de vakantie, dat heb ik toen ook gezegd. Ik vind het nu even genoeg. Maar dan komen we ook de dinsdagavond nog doen samen met Cora. En dan is het best wel veel.
1: En we waren gewoon even toe aan vakantie. Daarom. Dus dat
0: niet
1: was ook
0: te weinig.
1: Gewoon even lekker.
0: En er is echt heel veel gebeurd. Ik ben zelfs nog met ander werk bezig geweest. En uiteindelijk loopt dat nog steeds een klein beetje. Voor de rest vertel ik er helemaal niks over. Want er kennen mensen meeluisteren. Dat maakt me niet uit. Wat gaan we nog doen? We gaan het nog hebben over 12 september. Dat doen we gewoon op de tijd van de theateragenda, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja, toch?
1: En dan inderdaad over 12 september. Dan zijn er meerdere activiteiten. Vooral rond om de Meent. Maar ook nog een ander plekje.
0: En dat heeft te maken met rood, blauw en eten.
1: Ja. En ook nog modder. Om het nog even lastiger te maken.
0: Die zat er ook nog bij, ja.
1: Dat is weer een andere activiteit. Die gebeurt niet op de Meent. Maar...
0: Daar gaan wij niet naartoe.
1: Maar nee, er is genoeg te beleven, de 12.
0: Nou, hartstikke mooi. Dat gaan we zo meteen allemaal meekrijgen. Ik heb wel een heel klein beetje in de vakantie na zitten denken. Wat moeten we doen? Moeten we dezelfde dingen blijven doen? Nou, absoluut blijven we dezelfde dingen doen. Gewoon slap OH. Gewoon lekker radio maken. Theateragenda van Kunstmin en Dordrecht. Is Dordrecht.
1: Theater
0: de Willem natuurlijk hier een paar van. Misschien dat we ook wat Cascade mee kunnen gaan nemen. Dan gaan we wel kijken hoe we dat gaan doen.
1: Ja.
0: En ja, we gaan toch ons zachtjes aan voorbereiden naar de Streekomroep. Al duurt dat nog dik anderhalf jaar waarschijnlijk. Maar we gaan er wel een klein beetje naartoe. Dus wie weet ook weer wat berichtjes uit Zwijndrecht en dergelijke. Nou, dan zullen we ouderwetse kranten bij gaan pakken. Dat maakt niet uit. Kom helemaal goed. Betekent dat ik ook wat meer voorbereiding moet doen. En dat gaat best goed komen. 5:15. Dit is Paul McCartney en Stevie Wonder. Uit 1982 hier op de Restad FM en Atos Radio. Ebony and Ivory.

0: dat weet iedereen toch wel. I Wanna Know What Love Is. 1984, een gigantisch groot hit voor de formatie Foreigner. 4 minuten voor 5:30, zometeen gaan we kijken wat het weer de aankomende dagen gaat doen en wat het de afgelopen dagen gedaan heeft. Maar ik vraag me eigenlijk af, heb jij nog last van afsluiting van de brug?
1: Ja, het duurt wel iets langer. Maar ik moet zeggen, ik ben van de week nog niet naar kantoor geweest.
0: Oh, okay.
1: De drukste. Het is nu natuurlijk drukker. Ja. Ik bedoel, de afgelopen weken was het allemaal nog redelijk goed te doen. Was het, ik denk een kwartier, zoiets langer. Maar dat was allemaal nog te doen.
0: Nou, ik moet zeggen, ik kom elke dag vanuit Rotterdam vandaan. En ik had verwacht dat de hele A15 toch wel dicht zou staan.
1: Ja.
0: En de A16 ook. Nou, de A16 staat absoluut dicht.
1: Ja.
0: Maar die staat pas dicht onder de A15 door. Dus de afslag Gorinchem Nijmegen, ja, die gaat nog over het algemeen door.
1: Ja.
0: Stroopt wel iets op, maar ja, dat valt me tot nu toe nog 100% mee.
1: Ik moet ook zeggen,
0: het is op de afslag N3 wel heel druk.
1: Ja,
0: maar dat is linksaf.
1: Er genoeg ongelukken, ja, heb ik al wel gezien.
0: En dat maakt de drukte uiteindelijk ook naar Dordrecht toe. Dus, want je merkt wel dat heel veel mensen wel andere wegen aan het zoeken zijn. Dat merk je gewoon op de weg.
1: Ja, klopt.
0: Absoluut, ook met vrachtverkeer wordt nu anders. Omdat iedereen wel weet dat Gorinchem niet bereikbaar is.
1: Dus ja, die moeten ook allemaal nog eens een keer over die A15 heen. Dus het is.
0: Het enige, dat viel mij wel op. En dat is iets wat me wel een klein beetje zorgen baart dadelijk voor de toekomst. Maar ik ben 1 keer nu van de week vanuit Dordrecht gekomen, vanaf het ziekenhuis, Albert Schweitzer ziekenhuis. Nou, dan kan je 2 dingen doen. Je gaat de N3 op en je gaat dan de 16 op en dan de 15. Dat kan je doen.
1: Ja.
0: Nou, dat hoef je niet te doen. Dus je wordt verwezen via de Lanenvereniging daarnaast een stukje binnendoor. Dat hoef je ook niet te doen. Oftewel, Dordrecht staat gewoon vast.
1: Ja, dat,
0: die staat gewoon dicht.
1: Ja, klopt.
0: Deze kant op, dat is een drama. Maar zodra de snelweg op gaat, gaat het over het algemeen wel. Ik deed er vanaf, zeg maar, Albert Schweitzer ziekenhuis 3 kwartier.
1: Ja, dan is
0: normaal is dat binnen een kwartier, maar
1: nee, s'morgens gaat het nog aardig, maar terug is het inderdaad al wat drukker. Dat was al. En we gaan het zien.
0: Dat vind ik ook hoor. Ik denk dat het allemaal redelijk meeval. Het viel mij wel op. Vrijdagochtend moest ik even in mijn garage wezen, want er werd een container neergezet. En ik ging pas om 8:30 richting mijn werk, richting Dordrecht. Nou, ik moest echt uitkijken van de scholieren die de heuvel afkwamen vanaf de pontjes, zeg maar.
1: Ja.
0: Want dat was gigantisch. Dat
1: is, gelukkig ook maar dat er veel ook gebruik maken in
0: Absoluut.
1: Ieder geval van de pont.
0: Absoluut.
1: Dus er is ook verkeer inderdaad wat nu anders gaat. Dat is fijn.
0: Het valt me tot nu toe, moet ik zeggen, vallen me nog 100% mee. De drukte is al een beetje aan de gang, dus nou, we gaan het zien en we hebben er niet voor het zeggen uiteindelijk.
1: Ik
0: kan
1: het zeggen, we moeten het er toch mee doen.
0: Ja, dat vind ik ook. En ik heb het in het begin wel eens meer gezegd. Ik ben bang dat het heel druk gaat worden. Ja, absoluut. Maar het kan ook wel eens zo zijn dat we van tevoren heel bang zijn dat het wel eens mee kan vallen op zich.
1: Jawel, maar we zitten nog niet in de winter. Dat is wel een ding, zeg maar, dat ik denk dat het nog wel drukker wordt. Maar we
0: gaan het allemaal zien. We zien het wel. Hij is nog voorlopig afgesloten tot 27 april 2027. Wel Koningsdag van dubbel feestje. Brug open en de koningjaren. Nou, wat willen we dan nog meer? Van Modern Talking, die zong er al een keer over in 1985. Zometeen gaan we kijken wat het weer gaat doen. Maar eerst deze. You can win if you...

0: 3 minuten over 5:30. Hoogste tijd voor het weerbericht. We gaan kijken wat het de afgelopen dagen gedaan heeft en wat het gaat worden. Sebastian van Erik, goedemiddag jongen.
1: Goedemiddag.
0: Brand los.
1: Ja, van herfst even naar nazomer. En dat in een paar dagen tijd.
0: Heerlijk.
1: Ja, kan snel veranderen. Ja. Afgelopen vrijdag deed het weer toch echt ons denken aan het herfstseizoen. Het was een onstuimige dag. Veel wind, regen en buien. Ja, en inmiddels is het weer behoorlijk opgeknapt. En hebben we gewoon weer te maken met nazomerweer. Behoorlijk wat zonneschijn en oplopende temperaturen. En ook morgen profiteren we daar nog van. En dat hebben we allemaal te danken aan een opleving dat veroorzaakt wordt door een hoger drukgebied. Ligt momenteel wat meer boven oostelijk Duitsland. Schuift ook wat meer oostwaarts op. Maar daar profiteren we van. En dat zorgt voor het toch wel prima najaarsweer. Gisteren viel er nog een paar buien in het noorden en oosten. Terwijl dat het westen en het zuiden het juist al zo goed als helemaal droog hielden. En vandaag merken we in heel het land de sterke weersverbetering. Vrij rustige septemberdag met flinke zonnige perioden. Af en toe trok wat bewolking over. Maar de wolkenvelden begonnen wel vanuit het westen toe te nemen. Vanaf het middaguur plaatselijk een buitje. Maar op veruit de meeste plekken toch het droog weer vandaag in het land. Temperaturen. Grote verschillen tussen de laagste en hoogste gemeten dagtemperatuur. Zo hadden we een behoorlijk frisse nacht achter de rug. Met in het oosten plaatselijk zelfs zo'n 6 graden op de thermometer. Vanmiddag was het warm. Zo'n 20 tot 22 graden in het noorden. Maar de zomerse waarden die werden wel bereikt in het zuiden van Nederland. Zo'n 25 graden. En dat is toch nog lekker warm voor de tijd van het jaar. De wind is inmiddels gedraaid naar zuidoostelijke richtingen. Stond een veelal zwak tot matig windje op de zondag. Nou, morgen hogere temperaturen dan op veel plekken 25 plus. Ja, vanaf dinsdag krijgen we een weersomslag. Eerst beginnen met vanavond. Want dan hebben we een afwisseling van zon en bewolking. Plaatselijk een buitje. Op de meeste plaatsen houden we droog. En de wind waait dan zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten. Komende nacht, ook dan hebben we te maken met een mix van bewolking en opklaringen. Op een enkele plek komt een bui voor. En de temperaturen die liggen zo tussen de 14 graden lokaal in het noordoosten. Maar direct aan zee, daar liggen de waarden wel wat hoger. Zo'n 18 graden op sommige plekken. De wind blijft zwak tot matig uit het zuidoosten tot zuiden dan. Ja, dan na het weekend om te beginnen met de maandag. Prima weer in de ochtend. Een afwisseling van zon en bewolking. Op sommige plekken komt er wel een enkele bui voor. Maar dat trekt dan in eerste instantie weer weg. Vervolgens krijgen we flinke zonnige perioden. Temperaturen lopen rap op. Maar later in de middag en avond komt nieuwe bewolking opzetten vanuit het westen op de nadering van een storing. En ook daarop kan er weer een plaatselijke bui tot ontwikkeling komen. Temperatuur op veel plaatsen zomers. Zo'n 23 tot 25 graden op de Waddeneilanden. In Limburg kan het lokaal 29 graden worden. Nou, de wind draait in de loop van de dag naar een westelijke richting. Is matig tot zwak. Later op de dag langs de zuidwestkust kan deze aantrekken naar een mogelijk vrij krachtige wind. Dan vanaf dinsdag dan krijgen we te maken met een weersopslag. Ander weer wordt het weer een tikkeltje ja, wat meer herfstachtig. Een flink dalende temperatuur. Die waarden liggen dan overdag wat dichter in de buurt van de normaal. Het weerbeeld wordt geregeld licht wisselvallig of wisselvallig. Dat betekent van tijd tot tijd toch wel wat regen of buien. Het wordt ook minder zonnig. De zon zien we nog dan zo af en toe. En de temperaturen ja, die vallen dus echt wel wat terug. Dat merken we goed op de dinsdag en woensdag. Mogelijk weer een wat temperatuurstijging in de tweede helft van de week. Maar het nazomerweer is er dus echt vandaag en morgen.
2: Muziek van de jaren 70 en 80. Dit is Back to the Roots op Drechtstad FM.

0: Zeker niet alleen wanneer je leeft, hoor. Je moet altijd genieten van het leven. En maak er één keer wat feesten. Ja, lief. Al wanneer je weggaat. Nou, voor mij is leven. Ik ga niet weg. Voorlopig nog niet. Absoluut niet. Nee, daarom heb ik een hekel aan de buitenland. Dan moet ik zo over nadenken, allemaal. Ah, dat maakt niet uit, joh. Het is 6 september en we zouden het hebben over een stukje 12 september.
1: Ja.
0: Wat er gebeurt in de gemeente.
1: Ja, dat klopt. 12 september, dan zijn er heel veel activiteiten hier in Papendrecht. We gaan beginnen op de Meent en op de Markt. Op de Markt hebben we in ieder geval de Veiligheidsdag. Deze staat in teken van veiligheid, preventie en samenwerking. De brandweer is er, ziekenwagens. Nou, van alles is er te zien. Op deze dag hebben we ook de Meentse proeverij. Daar zijn proeverijen, leuke acties, live entertainment. En je kan ook nog, vooral leuk voor de kinderen, Pikachu en Spider-Man zien.
0: Ja.
1: Dan hebben we ook Open Monumentendag die dag. In Papendrecht kun je daarbij een aantal bedrijven, locaties bezoeken. Dat is onder andere de Egelopvang in Papendrecht, Stichting Dorpsbehoud Papendrecht, Stichting Historische Verbrandingsmotoren Papendrecht, Kinderboerderij en de Grote Kerk.
0: Ik snap een hoop, maar de Kinderboerderij en de Egelopvang in Open Monumentendag?
1: Het is wel een oud gebouw. Dus
0: Kinderboerderij is splinternieuw en het Egel ook.
1: Nou, volgens mij is een deel van de locatie is nog wel gewoon
0: ja,
1: oud.
0: Ja, dat zou kunnen, dus, maar...
1: Dan hebben we ook nog het slootspectakelrun bij Passaat. Het is een survival run vol gras, sloten, modder en rietkragen.
0: Nee.
1: Je kunt meedoen in een team van 3 personen. De minimale leeftijd is 12 jaar en er moet minimaal 1 volwassene in het team zitten. Inschrijven kan nog steeds. Dat kan tot en met 9 september bij de atletiekvereniging Passaat. Dus ja, 12 september is er voldoende te doen hier in Papendrecht.
0: Heel veel te doen en dat is op zich ook wel leuk, want het is een veelzijdigheid wat er uiteindelijk te doen is.
1: Ja, zeker.
0: Ja, absoluut, ja. En die met die spektakelrun, volgend jaar gaan wij als RTV Papendrecht meedoen. We gaan gewoon een team samenstellen van een man of 20, want dan komen er wel 3 aan de finish. De rest wel af.
1: ik denk dat ik na 5 meter al afgevallen ben.
0: Ik weet nog wel, de vorige, was Passaat in de uitzending met Cora in Trots op Papendrecht. En toen zei ik het ook, van nou, niks van mij. Hij zei, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, dag. De eerste sloot die ik te pakken heb, kom ik nooit meer uit. Dat is gelijk over en uit.
1: Ja.
0: Maar fantastisch dat er dit soort zaken gelukkig allemaal weer komen. En dat
1: absoluut.
0: Vind ik wel goed.
1: Ik vind het heel leuk dat ze dit soort dingen allemaal organiseren.
0: En er mag voor mij nog veel meer komen. Maar we gaan het allemaal zien. Wat ook alweer zeker is, hè, trouwens, hè, de ijsbaan. De ijsbaan is ook weer 100% zeker. Die gaat ook weer komen.
1: Ah, kijk, dat is...
0: Kijk, dat is ook een hele goede zaak.
1: Zeker.
0: Nou, hier komt hij dan, hoor. Dit moest ik vollullen. 47 seconden lang. Nou, dat gingen we dan maar doen. Moet ik het nou ook doen? Ja, nou is het niet zo moeilijk, hoor. Nee, dat telt voor me af.
1: Nu telt hij af voor je.
0: Maar oké, dat was wel heel erg leuk om te doen, joh. De Golden Earring. Hij staat dit jaar in de top 3000 op nummer 5. En vorig jaar was het de nummer 1. Dit is Radar Love van 1973. Ik zal hem niet helemaal vol platen. Alhoewel, we zijn er alweer bijna, hoor.
1: Schiet al op.
0: Schiet al op. Kom erop. Nou, zo heb ik het niet gedaan.
1: Nee.
0: Ik hoop het. Het is even duimen. Of ik een van de 4 finalisten ben om Gerard Ekdom te mogen vervangen. We gaan het zien. Dit is de Golden Earring uit 73 met Radar Love.

0: Als je van echte oldies houdt, dan luister je natuurlijk naar Back to the Roots. Back to the Roots. Wij draaien het vinyl van jouw oma. De classics met het lekkerste geluid. Met Back to the Roots knallen de hits je speakers uit. Je luistert naar Drechtstad FM.
1: This is the sound.

0: geen verkeerde plaat, maar niet echt geschikt voor radio. Maar ik denk, we draaien hem toch wel. Want ik vind hem toch wel goed hoor. 1984, Frankie Goes to Hollywood, hoorde je in Two Tribes. Het is 5:05 alweer. Time flies when you have fun.
1: Ja, zeker.
0: Nou, dat hebben we vandaag wel weer gehad, vind ik eerlijk gezegd.
1: Ja. Volgend jaar komt trouwens Simple Minds naar Nederland.
0: Oh, dat is ook goed. Don't you forget about me.
1: Simple Minds samen met Level 42.
0: Oh, hot water. Ook lekker.
1: Ja.
0: Hartstikke mooi. Kom maar op.
1: Als we het dan toch over de jaren 80 bands hebben, zeg maar.
0: Dat is wel lekker hoor. Simple Minds en Level 42 op één.
1: Ja.
0: Op één poot. Ja, dat lijkt me fantastisch. Dat is echt genieten met de grote G, zeg maar.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan weer een weekje werken. En volgende week een zondag, dan hebben we weer een nieuwe Back to the Roots. En wie weet wat we allemaal nog meer gaan doen. Ik bedank jullie weer. We gaan elkaar weer heel snel zien uiteindelijk. En hopelijk weer een leuke werkweek. Bedankt en tot een volgende keer. Dit is Michel Sardou. Tot aan het nieuws van 6. Lelac du Connemara.

0: van 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

in Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Dit eerste uur openen we met een bijzonder eerbetoon. Drie tracks van het postume duettenalbum van Dan Seals, waarop zijn eigen stem samensmelt met een nieuwe generatie artiesten. Verder horen we Kimmy Bitter als album van de maand, Alabama als original van de week en Dolly Parton, die we deze aflevering extra eren. En zoals altijd een flink portie Made in Holland.

Dan Shields overleed in 2009 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Na een solocarrière met liefst 11 nummer 1 hits, waaronder Bob, dat in 1986 zelfs tot CMA Single of the Year werd bekroond. 16 jaar na zijn dood brengen de Dan Shields estate en producer Kyle Leaning, zijn vaste producer uit de jaren 80, hem terug met Dan Shields and Friends, The Last Duet. Met digitale technologie werden zijn originele vocalen uit oude opnames gelicht en samengevoegd met gloednieuwe zang van onder andere Tanya Tucker op Bob, Wendy Moten op Love on Arrival en Jamie Johnson op Three Time Loser. Johnson noemt Shields een van de grote stemmen van de jaren 80 die zijn eigen stijl mede heeft gevormd. Een ontroerend eerbetoon waarin oud en nieuw naadloos samensmelten.

Walker Montgomery is de zoon van country-hitmaker John Michael Montgomery. Met With No Distractions laat hij een ingetogen gevoelige kant horen. Ver weg van de bravoure die je bij veel nieuwe country hoort. De productie is sober gehouden, zodat de tekst alle ruimte krijgt. Een veelbelovend visitekaartje van een jonge artiest die zijn eigen pad zoekt.

I'm in a hurry and don't know why werd Alabama's 31ste nummer 1 hit en is inmiddels platina gecertificeerd. Het gaat over de drukte van het moderne leven. Een boodschap die 30 jaar later niets aan actualiteit heeft ingeboet. In het tweede uur horen we hoe Home Free deze klassieker vandaag de dag aanpakt. Amen.

Brock Davis is een opkomende naam in de Amerikaanse country scene, die met All of You zijn romantische kant toont. Het nummer draait om onvoorwaardelijke liefde en volledige overgave aan een partner. Het nummer laat horen dat Davis klaar is voor een groter podium.

Act van de maand is Dolly Parton, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed na een kort gevecht tegen kanker. If You Hadn't Been There is een dankbaar liefdesnummer, precies het soort oprechte warme songwriter waar Parton haar hele carrière onbekend stond. Deze aflevering staan we op meerdere plekken uitgebreid stil bij haar nalatenschap.

0: Cole Phillips brengt met Uno Dos Equis een luchtig zomersnummer dat feest en relativering combineert. De titel verwijst speels naar het bekende biermerk en past bij de easygoing sfeer van het liedje. Het is typisch het soort meezingen dat goed past bij een terras of festival. Phillips profileert zich hiermee als een van de vrolijke stemmen binnen de nieuwe lichting country-artiesten.
1: Uno, dos, equis, por favor.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nieke van Broekhoven waagt zich aan een vertolking van Dolly Parton's beroemde Coat of Many Colors. Het autobiografische nummer over Parton's arme jeugd en de door haar moeder gemaakte lappen dekenjas. Nieke brengt het verhaal met veel gevoel en respect voor het origineel.

Douwe Bob, een gevestigde naam in de Nederlandse country en Americana scene, brengt met No To Self een persoonlijke song. Het nummer klinkt als een herinnering aan jezelf om trouw te blijven aan wie je bent. Met deze single lijkt hij ook in de States door te breken, dankzij Zac Brown.

Bram Visser, alias Bram Pescador, is een van de namen binnen de Nederlandse Americana. Met een sound die leunt op sfeervolle gitaar en verhalende teksten. Underneath Witch River Flow heeft een dromerige, haast filmische kwaliteit.

Een toepasselijk moment deze aflevering. Stephen Wood brengt dit eerbetoon aan Dolly Parton, wier overlijden op 25 augustus de countrywereld in rouw dompelde. In het nummer verwerkt Wood referenties aan haar rijke carrière en haar betekenis voor de countrymuziek. Een gepast eerbetoon binnen een aflevering die toch al in het teken van Dolly staat.

Terug naar het album van de maand Bittersweet. Met Love Me or Leave Me Alone trekt Kimmy Bitter het tempo weer op. Het is een nummer over duidelijke keuzes maken in de liefde, zonder omhaal. De titel zegt eigenlijk alles, geen ruimte voor twijfel.

De Canadese Megan Patrick brengt met Your Daddy Smile een warme familiale ode. Van het soort dat in country wel vaker de kern raakt. Herkenning in de kleine alledaagse dingen. Patrick heeft een heldere karaktervolle stem die goed past bij dit soort persoonlijke songwriting. Ze bouwt gestaag aan haar naam in de Canadese en Amerikaanse country scene.

Downing's stijl leunt op een ruwe vintage rootsound, met een knipoog naar klassieke honky-tonk. De titel verraadt de zelfspot die door zijn werk heen loopt. Een mooie afsluiter van ons eerste uur, met een artiest die de traditie eer aan doet, zonder in cliché te vervallen.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond, maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukel zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.
9: Of het gratis is, maar als ik in de spiegel...
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op

0: wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
1: Come on, girls. I know it's all meant for real, right? 'Cause you're in the place. Welcome to the Texas, okay?

Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We blijven stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton met twee van haar mooiste songs. Gaan op zoek naar de man achter de songs met ons songwriterblok rond Bob McDill. En zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun kerstverse album Cinco. Daarnaast weer een stevige mix van gevestigde namen en nieuw talent. Embromation opende het tweede uur met een energiek nummer dat de sfeer van Texas oproept, van weidevlaktes tot de muzikale tradities van de staat. Het is een soort track die direct een beeld schept en de luisteraar meeneemt op reis. Dit is

Parton overleed op 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville, na een kort gevecht tegen kanker. Zo maakte haar familie via haar neef Brian Seaver bekend. Ze werd geboren op 19 januari 1946 in de Great Smoky Mountains in Tennessee, als vierde van 12 kinderen, en verkocht in haar 6 decennia lange carrière meer dan 100 miljoen platen. My Tennessee Mountain Home is haar ode aan die eenvoudige jeugd in de bergen. Een song die na haar overlijden nog aan betekenis heeft gewonnen. Two Doors Open toont een andere kant. De onvermoeibare positiviteit en het doorzettingsvermogen die haar carrière kenmerkte. Een passend eerbetoon aan de Queen of Country, die dit jaar ook al haar 80ste verjaardag vierde met een eigen Dolly Parton Day in Tennessee.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Return My Stolen Heart. Een romantisch nummer met een lichtvoetige productie. Het is duidelijk dat Bitter op meerdere projecten tegelijk actief is. Iets wat haar veelzijdigheid als songwriter onderstreept. De song combineert een herkenbaar thema met een fris hedendaags jasje.

Van het album The Restless Wandering Avery Truex horen we de titelgevende artiest zelf met Daffodil. Een song die zijn naam als reizende zoekende geest eer aan doet. De bloementitel suggereert kwetsbaarheid en een vleugje hoop.

Het a cappella collectief Homefree, bekend van hun virtuose vocale arrangementen, waagt zich aan de Alabama-klassieker die we in het eerste uur al in zijn originele vorm hoorden. Waar het origineel leunt op gitaren en een strak country-rock-ritme, bouwt Homefree alles op met uitsluitend stemmen en beatbox. Het resultaat is verrassend fris en laat horen hoe tijdloos de tekst over de hectiek van het leven eigenlijk is.

De Wild Palominos brengen met Spin Me Like a Record een speelse, ritmische single. Met een knipoog naar de dansvloer. De bandnaam verwijst naar het paardenras met zijn opvallend gouden vacht. Wat past bij hun kleurrijke, energieke sound. Het nummer is gemaakt om live goed te werken. Met een refrein dat uitnodigt tot meezingen. Een verfrissende toevoeging tussen de meer ingetogen songs van dit uur.

Het songwriterblok is deze keer voor Bob McDill, geboren in 1944 in Beaumont, Texas, en in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame vanwege zijn levenswerk. McDill schreef of co-schreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in Nashville wel eens gekscherend Bob McDill Incorporated genoemd, als verwijzing naar zijn dominantie in de hitlijsten. Don't Turn Out the Light, hier gezongen door Bobby Bear, komt van het album Me and McDill. Louisiana Saturday Night, oorspronkelijk geschreven door Don Williams, werd in de uitvoering van Mel McDaniel een van de McDill's bekendste composities. En Don't Close Your Eyes bezorgde Keith Whitley in 1988 een nummer 1 hit en groeide uit tot een van de meest gecoverde country songs ooit. 3 songs, 1 schrijver. En het bewijs dat de beste country verhalen vaak van achter de schermen komen.

0: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.
1: De Grammy-winnende bluegrass-vernieuwer Billy Strings, die de traditionele stijl naar een nieuw en jong publiek bracht, brengt met 10.000 Miles from a Friend een nummer over afstand en gemis. Zijn technische gitaarspel en emotionele zang maken hem tot een van de meest gevierde acts binnen de hedendaagse Americana. De song combineert traditionele bluegrass-instrumentatie met een moderne persoonlijke tekst.

De Wilder Blue, het Texaanse vijftal rond zanger Zane Williams, staat deze aflevering in de spotlight met hun vijfde en gelijknamige album Cinco. Last Chance for Dancing is opvallend genoeg het allereerste nummer op een Wilder Blue plaat dat niet door de band zelf is geschreven, maar door Nashville songwriter Phoenix Mendoza. Op Texas Women schuift jaren 90 hitmaker Tracy Byrd aan als gastzanger. Twee tracks die precies laten horen waarom deze Texaanse band zo'n trouwe schare fans heeft opgebouwd.

0: fiddle.
1: It don't get no better than that if you ask me.
2: Say Goodbye van Jerry De Leon en Southbound past in die kenmerkende grensstreeksound tussen Texas en Mexico. Het nummer draait om het loslaten van een relatie. Een thema dat in de Texaanse country vaak op een rauwe, directe manier wordt gebracht. Een gepaste, sfeervolle afsluiter van deze aflevering. We stonden stil bij het verlies van Dolly Parton, eer de songwriter Bob McDill, en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun nieuwe album Cinco. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Stad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Club Live.
9: Drecht Stad FM.
10: Ja, goedenavond. Welkom bij Club Live. Vanavond met Misty Blues.

0: Ik ben Martin van der Boogaert. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Sound and tracks. Drecht.

En dat was hij weer. Genieten met Louis Clark. Misschien was een keer verteld, maar deze meneer was betrokken bij de platen van Electric Light Orchestra in de begintijd. De eerste albums in de jaren 70. En dat hoor je er goed aan af. Je moet het eigenlijk omdraaien. De arrangementen van ELO. Die komen deels uit zijn hoofd, dus deze Louis Clark. In ieder geval, het nummer Escape staat op een album uit 1979, Perspective N. En daarmee openden wij de Sound & Tracks aflevering van zondag 6 september 2026. En dan moet ik even kijken, dat is alweer de 163ste op rij. Ja, tot 11 uur gevarieerde muziek in alle soorten en maten, maar vooral in diepte. We gaan luisteren naar een band overbekend, maar in het jaar waarin deze muziek werd opgenomen en werd uitgevoerd, waren ze nog totaal onbekend. Ik heb het over Genesis. Er is namelijk, volgens mij is dat ook hun eerste album met de titel Genesis. Dat album is opnieuw gemixt in een 2026 uitvoering. Ja, believe it or not, maar ik had het album nog nooit gehoord. Dus ik was opeens uiterst nieuwsgierig. Nou, dat viel niet tegen, moet ik zeggen. Ik ken ze van alle platen, denk ik, behalve deze. Ja, pikzwarte plaat met erop in het goud geschreven... From Genesis to Revelation. Ja, en daarvan heb ik een nummer gekozen, Random... Maar dat viel gelijk goed, dus daar gaan we mee starten. Met een beetje een vreemde naam, maar dat hoor je misschien een klein beetje af. Het lijkt in de verste verte niet op het Genesis wat wij kennen uit de jaren 70, 80 enzovoort. Het is heel anders, maar het is voorwaar niet verkeerd. Hier is Genesis met In Limbo en tot 11 uur Sound & Tracks.

prachtige muziek van... ik wou zeggen Brother to Brother, maar dat is in dit geval Gino Vannelli. Singer-songwriter uit Canada. Ik dacht vroeger altijd dat het Amerikaan was, maar hij komt uit Canada. Dit hoorde ik voor het eerst toen ik 17 was. Dus kun je nagaan. En nog steeds spectaculair goed. Deze Brother to Brother, het nummer heet Brother to Brother van het album Brother to Brother uit 1978. Hier op Drecht zat de Feminators Radio. Inmiddels 9:50, zondag 6 september, live vanuit de studio zijn we hier muziek aan het draaien tot 11 uur. En daarvoor hoorde je muziek van Genesis in Limbo, From Genesis to Revelation uit 1969. Net zoals de volgende meneer, kon deze meneer niet ophouden. Die speelt nog steeds. En dat gaan we ook horen aan de volgende opname. Dat is iemand die, dit wat je net hoorde, kwam uit 1978. Het volgende nummer is uit 2026. Een samenwerking tussen de, je kunt zeggen, de Amerikaanse punkband. Ik vind het niet echt een punkband, maar zo wordt het omschreven. Samen met Elton John uit Engeland. En dat nummer wat je gaat horen is van Turnstile. Dat klinkt heel anders. Maar we gaan het beluisteren in de uitvoering van Elton John. Ik denk met de backing van Turnstile. En wat ik zeg, uit 2026.

0: ZFM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and tracks. Dreg.

Ja, nieuwe single van de Israëlische Yom. Dat speel je Y-O-M. Tezamen met Aurélien Nafrichou. The Trail heet dat nummer. Ja, ik vind het persoonlijk heel bijzonder en heel mooi eigenlijk. Ja, eigenlijk. Ik vind het gewoon heel mooi. Heel simpel. Ja, volgens mij is het een klarinet die je hoort voornamelijk. Dat is die meneer Yom, die speelt blaasinstrumenten. En dat doet hij al een behoorlijke tijd. Ik kom hem regelmatig tegen. Dit is een nieuw nummer trouwens, een nieuwe single. En ja, wel van akte zou ik zeggen. Daarvoor niet minder slecht. Oftewel, misschien nog een stuk mooier. Ja, omdat ik daarvan hou. In dit geval niet Pink Floyd, wel een nummer van Pink Floyd. Maar door een van de leden van Pink Floyd destijds, Roger Waters, in de Flesh Tour. Live opname. Ik heb dat in Rotterdam destijds mogen zien. En je hoorde Welcome to the Machine, wat oorspronkelijk is uitgekomen in 1975. Wish You Were Here. Nou, eens even kijken. 9:50. Ik heb muziek klaarstaan van de Amerikaanse band Toto. En daar draai ik heel zelden muziek van. Ik vind het zeer te pruimen. En we gaan een nummer draaien wat ik eigenlijk helemaal niet ken. Maar ik heb hier zoveel muziek van Toto liggen op dit moment. Dat nummer heet Mindfield. Het is een vrij groot of een lang nummer. En het staat op een verzamelbox met drie cd's. Hier is Toto.

Japanse band Yellow Magic Orchestra, bestaande uit... Ja, ik wil het toch nog een keertje doen hoor. Haruomi Hozono, Ryoichi Sakamoto, Yukihiro Takahashi en Hideki Matsutake. 1980, het album Public Pressure. En ja, daarvan hoorde je The End of Asia, geschreven door Sakamoto. Ik heb wel eens vaker verteld, nou wat minder vaak deze keer, maar niet iedereen luistert iedere uitzending. Dus laat ik het nog een keertje vertellen in een andere versie. Ik heb deze band in dat jaar 1980, moet dat geweest zijn inderdaad, live gezien in Rotterdam. Daar traden ze op in de oude locatie van Lantaarn Venster aan de Gouvernestraat. Wat ik me goed kan herinneren was dat drumstel wat bespeeld werd door die meneer Takahashi keihard stond afgesteld. Overstemde alles. En hij was prominent geplaatst op het podium. En dat podium, niet dat het zo'n enorme zaal was, maar dat bestreek eigenlijk de hele breedte van de zaal. En daarvoor zat het publiek. Ik moet zeggen, dat was niet uitverkocht, maar geen hond die groep kende in die tijd. Die zijn later super bekend geworden. En vervolgens ook weer uit elkaar gegaan. Maar goed, het was een geweldig concert. Buiten het feit dat de mastering of de mix niet helemaal goed was. Degene die achter de knoppen stond, die had het niet helemaal goed in de gaten, denk ik. En nogmaals, mijn kennismaking met deze band. Ze zijn ook maar één keer in Nederland geweest en dat was in dat jaar. Goed, waarvan akte? Het is 7:10. Dat betekent dat het er bijna op zit. Ik ga nog één nummer draaien. Dat is van die band uit Schotland. Die hebben ook weer een nieuw nummer. Ja, ik vraag me zelfs af, is het een nieuw nummer? In ieder geval, ik heb het over Simple Minds. We gaan eruit met een nieuwe single van deze boys. En dat nummer heet Beginner Boys. Simple Minds tot 10:00 straks na het nieuws. Nog een 2e uur.

0: nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Het zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond, maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Sound and Tracks.

Je bent weer terug op aarde en sterker nog, je luistert naar Sound en Tracks op het Drechtstad FM en Atos Radio. Ja, op de achtergrond en de afgelopen 8 minuten heb je kunnen luisteren naar muziek van de heer Syn. Zo noemt hij zich, zijn artiestennaam, S-Y-N. Dat is een Schotse man die zeer goed thuis is in de synthesizers, zoals je kunt horen. Ik zal even vertellen wat hij heeft bespeeld en wat je kon horen. Het gaat om een EMS-systeem. En dan het grappige, vervolgens vermeldt hij een modified organ. Nou, dat lijkt sterk op een mellotron. En daarna een synatron, een gliss guitar, tapes en effects. Ja, en dan krijg je muziek van het album Aqueous. Nou, dat is een ongetwijfelde verwijzing naar het album Aqua. Aqua van Edgar Froese, solo-album van deze man die vroeger in Tangerine Dream zat. Edgar Froese, helaas veel te vroeg overleden. Maar die meneer Syn, ja, die vat dat heel serieus op en die gaat daar heel mooi op in. Ik heb hier een, dat heeft hij zelf gemaakt. Het is een hele mooie vorm van huisvleit, zou ik bijna zeggen. Ja, dat doe ik ermee tekort, maar zo ziet het eruit. Het is fantastisch, een mini-albumpje, een mini-LP. Heeft hij in eigen beheer uitgebracht en het ziet er perfect uit. En de muziek vind ik ook zeer de moeite waard. Vandaar dat we daar dit tweede uur mee begonnen op het Drechtstad FM en Atos Radio. Je luistert naar Sound & Tracks, aflevering 163. En we zijn er nog tot 11 uur en dat gaan we onder andere ook weer invullen met muziek. Heel andere muziek in dit geval dan datgene wat je net gehoord hebt. We hebben het over een meneer die er ook niet meer is. Dat is Prince. En ja, wederom een nieuw nummer. Ik heb wel eens vaker gezegd, op zijn landgoed, en waar de studio's, die zijn er nog steeds trouwens, nou, daar puilde het uit van muziek. Allerlei kluizen, denkbeeldig, waar heel veel muziek te vinden is. En ja, er werd al gezegd van, nou, daar kunnen ze tientallen jaren mee vooruit. Nou, we gaan nu luisteren naar een stuk dat heet The Guilty Ones. En er staat bij Prince Timeless. Nou, dat Timeless laat waarschijnlijk op een album wat moet uitkomen. In ieder geval, tenminste, ik vind dat mooi, laten we het zo zeggen, om weer eens te luisteren naar deze gigant uit de Verenigde Staten. Hier is

Muziek van de Amerikaanse heer Moby. Weliswaar in een hele andere mix, een remix van Boris Brejcha. Ik ken hem niet, maar ik vond hem de moeite waard. En daarom even van deze plaat, akte van deze plaat. Daarvoor Faithless uit Engeland. Een nummer van, even kijken, een live concert. Sunday at the Bluebird. En daarvan Take the Long Way Home. En daarvoor hoorde je de heer Prince met The Guilty Ones van het album. Althans, misschien het komende album Timeless. Goed, ik heb klaarstaan een cd die ik al heel lang niet gedraaid heb, maar wel de moeite waard is. Het is een cd uit 1990 van een meneer Kit Watkins. En die ken je, als het goed is, van lang geleden uit de band Camel. Hij heeft destijds een album uitgebracht op het IC-label van Klaus Schulze. Dat album heet Azure en daarvan ga ik draaien Road to Orion.

The one and only Gary Moore. Het album heet Blues for Greenie. En het nummer wat je net hoorde was If You Be My Baby. Daarvoor heerlijk, prachtig, The Who met Imagine a Man. Dat is een early mix, staat erbij. Er komt binnenkort een super deluxe uitvoering van The Who by Numbers uit 1975. En daar staat dat nummer op. Prachtig. Kit Watkins daarvoor met Azur, zo heet het album. En daarvan hoorde je Road to Orion. Ja, ik heb nog twee nummers te gaan. De eerste gaan we ons een beetje, ik wilde zeggen afkoelen. Nee, tegenovergestelde. Je gaat luisteren naar Jessie Ware en Sauna.

Ja, helaas, we gaan afscheid nemen, want het zit erop. We lopen richting 11 uur. Ik wil nog één nummer draaien, omdat ik dat afgelopen zondag... ik heb ademloos zitten luisteren naar dit nummer. Ik ken het niet. Het is een ongelooflijk oud nummer. Dat zegt helemaal niets. Uit 1967. En het wordt gezongen door Nina Simone. Een nummer van het album Silk and Soul. En het nummer zelf dat heet I Wish I Knew How It Would Be. How It Would Feel To Be Free. Daarmee zit het erop. Volgende week ben ik er weer. Dit was Onder de Knop uiteraard. Jean-Michel Jarre met Magnetic Fields. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sports. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sports. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Adelegsteiger.
1: Ligt helemaal klaar. Ja, voor de late avond. En de Walker Brothers. My Ship is Coming In. Wat een geweldig nummer is dat. Uit 1966 alweer.
2: Op middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
1: Goedenavond. Jo, geweldig dat je erbij bent vanavond. Fijn. Ja, dat je mijn gezelschap houdt. Want op dit late uur heb ik mooie muziek voor je uitgekozen. En ik hoop dat je het een beetje prettig vindt allemaal aan het einde van de dag. En aan het einde van een week. En misschien voor sommige mensen alweer het begin van een nieuwe week. In de show vanavond. Lekkere muziek dus. En een paar interessante onderwerpen. We gaan zo meteen beginnen al met een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg zo aan het einde van de vakantieweken, hoe komt u tot rust? Want ja, misschien heb je de vakantie gebruikt om rust te krijgen en ervan te genieten. Maar hoe doet u dat in het normale dagelijkse leven? U hoort dat straks hier in de show. Middels Dekkers gaat het hebben over de boef. En heeft u een masker op of gaat het toch weer over iets anders? En we gaan praten met Jasper Niens. Zij tovert bamboe. Over om tot bouwmateriaal. Nou, dan kom ik er helemaal niet meer uit. Hè. Heb je dat weer op zo'n avond als vanavond. Mooie kunst dus. Dat allemaal in deze prettige aflevering van De Late Avond. Dus, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: Side doet het komen aan. Helemaal niks aan de Wild Side hier bij de late avond. Maar Lou Reed deed het wel. Walk on the Wild Side uit 1973. Mooi. En The Times met Miss Grace. Een lekker disco nummertje. Goed, tijd voor onze reportage van Jeroen van Gent. Het was de afgelopen weken weer vakantietijd. Dat hebben we allemaal gemerkt. En de vakantie is alweer zo'n beetje voorbij. Ons land probeerde zich te ontspannen. Maar hoe doet u dat, hè? Want het land kan het wel doen, maar hoe doe je het zelf? Hoe komt u nou tot rust? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En jawel hoor, daar zijn ze weer. Uw antwoorden.
1: Nederland is druk, Nederland is best vol. Alhoewel, iedereen kruipt ook wel een beetje bij elkaar. En dan is het best wel een heksenketel. En hoe komt u nou tot rust?
2: Goedemiddag. Mag ik wat vragen voor de radio? Hoi.
3: Dat deed

0: leuk op het terrasje zitten of lekker op de voetjes omhoog. Ja.
1: Hoe komt u tot rust?
2: Is de vraag. Mits van toepassing, ja.
3: Ja, lekker relaxen. Ik hoef niet meer te werken. Dus vandaar dat ik...

0: drukke omgeving opzoeken. Geen files. Veel files zijn, dat vermijden we vaak.
1: En nog timmerwerk?
0: Heel af en toe. Maar ik heb er geen zin meer in.
1: Privé timmerwerk.
0: Ja, maar ik heb er geen zin meer in.

0: wel accepteren. Je kunt natuurlijk je leven tegen alles vechten. Maar dat is ook tijdens je werkzaam leven. Je kunt tegen alles vechten. Maar er zijn dingen die je gewoon... Ja, die moet je accepteren. Daar is gewoon geen verandering in te brengen.
1: En dan er omheen lopen of zo?
0: Nou...

Bas, hier in de show, hier in de late avond. Ik ga de titel niet uitspreken, want daar kom ik niet uit met mijn kwaliteit van Frans. Maar wel een lekker nummer van lang geleden in de show. Verder Laid Back en Bakerman. Speciaal verzoek van Jeroen van Gent, want die vond het wel passen bij zijn reportage. En als Jeroen iets vraagt, dan geef je natuurlijk antwoord. Dat merk je ook aan de mensen op straat. Goed, over een paar minuten gaan we het hebben over de boef, althans we, columnist Midas Dekkers. Maar eerst nog iets van Enya. Dat gaat dan weer over muggen. De humming.

0: de boef. Vrouwen zijn lief. Mannen zijn stout. Dat is statistisch vastgesteld. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden 10 maal zoveel mannen als vrouwen van misdrijven verdacht. En terecht, want er worden er ook 10 maal zoveel schuldig bevonden. Betrouwbaar zijn deze gegevens echter niet. Hoe zouden ze ook? Als er iets buiten de statistieken blijft, is het de misdaad wel die er immers juist op is ingesteld zich aan de waarneming te onttrekken. De statistieken liegen dus zelf. Maar 10 maal zoveel boze mannen als boze vrouwen, dat verschil is zo groot, dat moet echt zijn. Het rust dan ook op een biologisch fundament. Op hormonen. Dat blijkt eenvoudig uit een proef. Neem 10 jongetjes. Of 100, of liefst 1000. Kastreer er 5. Of 50, of liefst 500. De overigen laat u intact. Wacht 20 jaar en vraag dan ieder strafblad op. De ontmande mannen zullen het minst op een kerfstok hebben. Kastreren verbraaft. Daarom tref je in de beklaagdenbank zo zelden mannen met een piepstem aan. Echte boeven hebben lage stemmen. Luister maar naar de tegenstanders van James Bond en Indiana Jones. Of kijk in de wei. Daar zie je ossen die goedmoedig karren zeulen en zich sinds hun kleine ingreep aan een rode lap weinig meer gelegen laten liggen. Met hun zaadstreng is de toevoer van hormonen afgesneden en hierin zit hem bij de man het temperament, de agressie, het kwaad, de kneep. En bij de vrouw? Daar zit het hem net zo. Alleen is dat nog gemakkelijker vast te stellen, want bij vrouwen is geen castratie nodig om de hormoonspiegel te veranderen. Die wisselt vanzelf, in een cyclus van 4 weken. Slechts 3 van de 4 weken zijn vrouwen gesteld. In de 4e week liggen de hormonen overhoop. Daar kan het lichaam niet goed tegen. Pubers krijgen er puistjes van, middelbare vrouwen vliegen ervan op, racepaarden gaan er harder van draven. De meeste vrouwen worden er ongesteld van. En ongesteld maakt onbemind. Veel verschijnselen zijn bekend. De beroemde seksuoloog von Krafft-Ebing noemt prikkelbaarheid, aanvallen van melancholie en angstgevoelens, maar ook problemen bij de omgang met de echtgenoot of andere gezinsleden en trek in sterke drank. Leidt dit kwaad tot erger? Ja, het leidt. Lombroso stelde al vast dat van een groep van 80 vrouwen die zich tegen arrestatie verzetten, er 71 ongesteld waren. En volgens Schudden, die veel als deskundige voor de rechtbank optrad, zijn vrijwel alle winkeldieven het. Deze gegevens zijn keer op keer bevestigd. Winkeliers, wacht u voor ongestelde bijstandmoeders. Gevangenisdirecteuren dienen eveneens de kalender bij te houden, want van de geweldmisdrijven in vrouwengevangenissen wordt 62% bedreven in die 1e week op de 4, waarin de vrouwen dus 62 gedeeld door 25 is 2,5 maal zo link zijn. De grootste gevaren lopen echter man en kinderen, gewoon thuis. Een vrouw mag dan verliezen als het op geweld aankomt. In de keuken is ze oppermachtig. Daar kan ze knoeien met het eten naar hartlust. Man en kind zijn er weerloos in haar handen. Net als de baby in de wieg, de zieke in het bed, de slaperige op de trap met het losse roetje. Hormonen in het huishouden, dat is zoiets als alcohol bij snelverkeer. Vaders en zonen, houdt moeder op tijd in de gaten. Jongens, laat je niet verlakken door de Donald Duck. De zware meisjes, daar draait het om.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

een regenachtig lied na weken van droogte. Dat kunnen we ook alweer hebben. Hoewel, de afgelopen week heen, dat was ook weer lekker wat vochtiger. En de dagen daarvoor, dus... een prachtige, natuurlijk, van Wendy Moten. Come Out in the Rain. En Angela Groothuizen met Rozengeur. Wat een ontroerend lied is dat. Je hoort het allemaal hier in de late avond. Het gaat richting het einde van de show. En we hebben toch nog een prachtig onderwerp voor je. Want we gaan straks praten met Jasper Niens. Hij is kunstenaar en onderzoeker. En hij doet in bamboe. Maar wat doet hij allemaal in zijn workshop met bamboe? Je hoort het zo meteen. Naar Bob Dylan en deze legendarische Lay, Lady Lay.

0: Ik ga praten met Jasper Nins. Hij is in de studio, kunstenaar en onderzoeker bij je. Jasper, welkom.
1: Ja, dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, je tovert bamboe om tot bouwmateriaal.
1: Ja, klopt.
0: Dat vergt wat uitleg, denk ik. Want bamboe is niet een speciaal Nederlands bouwmateriaal, toch?
1: Nee, klopt. Ik ben ooit in de Filipijnen terecht geraakt. Ik ben kunstenaar. Mm-hmm. En als kunstenaar ben ik gewend om te bouwen met de materialen die we hier in Nederland hebben. En daar heb ik een soort bouwmethode voor ontwikkeld om die materialen aan elkaar te zetten. En toen ik in de Filipijnen was, moest ik toch op een andere manier gaan denken. En daar heb ik eigenlijk bamboe ontdekt als materiaal. Mm-hmm. Het probleem daarbij was van hoe bouw je daarmee? En de traditionele manier om met bamboe te bouwen is eigenlijk, je gaat eigenlijk een soort materialen gebruiken zodat je de bamboestaven kan omwikkelen. En ik was op zoek naar een methode om iets sneller mee te kunnen gaan bouwen, maar ook vooral preciezer.
0: Ja, je bent ook een soort uitvinder.
1: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Dat zegt mijn moeder tenminste wel, ja.
0: Ja. Bamboe, dat kennen we in Nederland ook. Een woekerende plant, volgens mij. En met veel blad en zo. Maar ik zie ook, als je zegt bouwen ermee, dan zie ik ook dikke staven vormen.
1: Ja, klopt. Ja, die bamboe die zo dik wordt, die heb je niet in Nederland natuurlijk.
0: Nee.
1: Dat groeit hier niet. En bamboe is op te delen in een woekerende plant en een solitaire plant. Mm-hmm. Dus dat zijn ook de conceptie in Nederland is natuurlijk, het woekert mijn tuin uit.
0: Ja,
1: dat is nou net het woekerende type.
0: Dat hoor ik van
1: type.
0: Mensen tenminste, ja.
1: Ja. Maar die hele wat grotere diameters, die vind je vooral rond de tropen. Mm-hmm. En dat wordt daar natuurlijk gebruikt als bouwmateriaal voor, ook voor de armen. En die perceptie, die probeer ik ook een beetje te kantelen. Daar lokaal en hier in Nederland om het in te brengen als bouwmateriaal, als vervanger voor bijvoorbeeld hout.
0: Dan zouden we het moeten importeren.
1: Dan
0: of gebeurt dat al?
1: Ja. En het liefst met een zeilschip. Dan houden we het nog een beetje CO2 neutraal.
0: Ja, dat is wat je eigenlijk wil. Zo min mogelijk stoffen, afvalstoffen hebben en zo, zodat het de wereld er een beetje beter uit komt te zien.
1: Ja, precies. Ja. Als je het vergelijkt met hout, dan hout doet er best lang over om natuurlijk gekapt te kunnen worden. En om dat duurzaam te kunnen doen, heb je natuurlijk wel productiebossen. Vooral in Scandinavië en dat soort landen. Maar bamboe heeft het mooie gegeven dat het binnen 5 jaar al is volgroeid. En bamboe is eigenlijk een soort wortel. Die zit allemaal al. En als je dat binnen 5 jaar is het helemaal vergroeid en verhard. En als je dat dan gaat kappen en dan maximaal 80% van zijn wortel, dan blijft die wortel gewoon doorleven. En dan kan je eindeloos eigenlijk doorkappen bij dezelfde wortel.
0: Ja, want dan komen er weer nieuwe scheuten uit. En
1: precies,
0: die zijn weer bruikbaar als bouwmateriaal.
1: Ja, dus dan gaat die een hele tijd mee.
0: Ja. Dat is meer dan een boom. Want die moet 20 jaar groeien voordat hij een beetje stevig is om ook als bouwmateriaal te gebruiken.
1: Precies, ja. En dat is natuurlijk wel ander materiaal. Bamboe heeft een iets andere structuur. Het is eigenlijk ook een gras, geen hout. Mm-hmm. Maar het verhoudt zich wel.
0: Ja.
1: Dus gedurende die laatste 2 jaar voordat je hem kapt, dan verhoudt dat materiaal zich. En dan wordt het harder. En dan kan je het verwerken eigenlijk een beetje zoals hout ook verwerkt
0: wordt. Je bouwt daarmee in de Filipijnen.
1: Klopt, ja.
0: Dat is een heel verhaal apart hoe je daar terecht bent gekomen. Daar komen we misschien nog een andere keer op terug.
1: Ja,
0: maar in ieder geval, en is dat dan hout wat daar groeit? Of wordt dat ook weer geïmporteerd daar?
1: Het hout van
0: De bamboe.
1: De bamboe, ja, dat groeit daar.
0: Ja. Dat groeit daar, ja. En dat is zoveel dat dat bruikbaar is voor bouwmateriaal.
1: Ja, dat is vrij veel. En wat ook wel, wat ik zelf interessant vind, de Filipijnen is een exportland op het gebied van bananen en ananas. Maar dat zijn monoculturen. En die hebben het hele landschap best wel opgebruikt. Plus dat er een ziekte zit in de bananenplant. Dat heet de Panama-ziekte.
0: Okay.
1: Dus die plantages die er staan, die zijn eigenlijk niet meer levensvatbaar. Die banaan die groeit er niet meer. En die grond is heel erg verschraald daardoor. En vol met chemicaliën.
0: Blijft ook de grond dan door?
1: Ja, en die kan dan weer eigenlijk de grond weer een beetje herstellen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd is het een alternatief voor banaan.
0: Ja, ja.
1: Dus... Nou ja, de infrastructuur voor de bananen ligt er al. Dus de vrachtwagenwegen, die zijn er al.
0: Ja.
1: Dus de bamboe kan eigenlijk zo mee in die logistiek.
0: Ja, want je wil het ook hier gaan gebruiken dus.
1: Dat hoop ik wel dat het zou kunnen, ja. Want
0: ja, ja.
1: Er is nu heel veel aandacht voor houtbouw in Europa, omdat het duurzamer is.
0: Ja.
1: En ik denk dat kan ook heel goed met bamboe, omdat het eigenlijk nog beter is voor het klimaat.
0: Ja, ja, maar dan moet het wel geïmporteerd worden.
1: Moet het wel geïmporteerd worden.
0: Ja. En dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ja, hoe zit dat dan precies? Heb je iets in de sociale media waar...
1: Ja, we hebben natuurlijk onze website.
0: Ja.
1: Dat is impossibleprojects.net.
0: Uh-huh.
1: Die gaan we wel even bijwerken, zeg ik er alvast bij.
0: Ja. Maar er is wel wat te zien.
1: Er is wat te zien en we zitten ook op Instagram.
0: Ja, ja.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je zoekt op dezelfde zoekterm, dan kom je daar ook.
1: Ik denk als je al zoekt op Jasper Niens, dan vind je al wat online.
0: Oké. Dat is in ieder geval duidelijk. Dan dank ik Jasper Niens voor zijn mooie verhaal. Het duurt nog even voordat het hier in Nederland zover is, maar er wordt hard aan gewerkt. En heel veel succes met dat harde werken wat je doet.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel Herman voor deze bijdrage weer aan de late avond. Fijn. Mooi gesprek. Tijd om afscheid te nemen. Het is mooi geweest voor vandaag. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier zoals gebruikelijk Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Prachtige dromen. Rustige dromen. En als je gaat werken en blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. The Doors met Ships and Sails. Heel bijzonder. Fijne nacht. Thank you.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Het zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond, maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: van 1 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond. Maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Heek Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Heek Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland-Zuid Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Ik ben Martin van der Boogaard. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen uit ergernis over de agressieve sfeer tijdens veel KNVB-amateurwedstrijden. Een voorbeeld is de Kelder League. Dat is een initiatief van VFC in Vlaardingen. Bij de Kelder League zijn nu 20 teams aangesloten, onder andere van clubs uit Rotterdam, Berkel en Roderijs en Nieuwekerk aan de IJssel. Het zijn vooral teams met weinig spelers met een migratieachtergrond, maar volgens de initiatiefnemers heeft het daar niets mee te maken. Het gaat er volgens hen om dat teams zich sportief opstellen en niet uit zijn op vechtpartijen en andere rotzooi. De Kelder League heeft vandaag een openingstoernooi bij Steeds Hoger in Rotterdam-Schiebroek. Op Rotterdam de Hague Airport waren rond het middaguur 4 grote transporthelikopters van het Amerikaanse leger. De Chinook-helikopters kwamen uit Duitsland en waren op ons vliegveld om te tanken. Daarna vlogen ze door naar Schotland. De grote transporthelikopters op Rotterdam de Hague Airport trokken veel bekijks. Na een achtervolging vannacht in Barendrecht heeft de politie 2 jonge mannen aangehouden die kort daarvoor hadden ingebroken in meerdere auto's in de wijk Molenvliet. De 2 verdachten zijn 18 jaar en komen uit Rotterdam. Een buurtbewoner had ze betrapt en belde de politie. Deze week werd bekend dat onder andere in Barendrecht, maar ook in Rotterdam, Schiedam en Ridderkerk steeds vaker wordt ingebroken in auto's. 2 dronken mannen hebben vannacht hun auto in de prak gereden op de rivierdijk in Hardingsveld-Giessendam. Dat ongeluk gebeurde op de brug bij het Kolfgemaal. Op een foto van Zuid-Holland Zuid-Actueel is te zien dat de voorkant helemaal in de kreukels zit en dat er een wiel is afgebroken. De 2 mannen raakten bij het ongeluk gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Ook morgen zonnig en droog. Het is nu ongeveer 23 graden. Morgenmiddag kan het 26 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en